0: contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.
1: She sang to me, je me rappelle. J'étais petit, I was just a little boy.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

Radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

5FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio. A1.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op A1 Radio. Nederland koerst af op een overschot aan eensgezinswoningen. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO in een nieuw rapport. Volgens de bank worden er nog veel gezinswoningen gebouwd, terwijl het aantal gezinnen nauwelijks groeit. Door de vergrijzing komen er bovendien de komende decennia honderdduizenden gezinswoningen vrij. ABN AMRO pleit daarom voor meer woningen die geschikt zijn voor ouderen en voor alleenstaanden. Dat zou dan de doorstroming op de woningmarkt moeten verbeteren. Een besluit over de toekomst van het Noord-Brabantse dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Overheden zeggen meer tijd nodig te hebben om te onderzoeken of het dorp toch behouden kan blijven. Eerder was het plan dat Moerdijk geheel zou verdwijnen voor nieuwe energieprojecten. Maar er wordt nu gekeken of die projecten ook op een kleiner gebied uitgevoerd kunnen worden. Volgens de betrokken bestuurders moet zo'n ingrijpende beslissing zorgvuldig worden genomen. Maar eind juni lijkt niet haalbaar. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel. Ook verschillende leden van de familie Castro staan op de sanctielijst. Het Witte Huis heeft nog niet bekendgemaakt welke maatregelen er precies zijn genomen. President Trump zegt daarmee de druk verder op te voeren op Cuba, dat hij opnieuw een mislukt land noemde. De Amerikaanse regering zegt een beter bestuurd Cuba te willen zien. De huidige regering is een Russische bondgenoot. En het John F. Kennedy Center in Washington heeft het personeel opgedragen om de naam van president Trump van zijn gebouw en uit alle officiële communicatie te halen. Dat gebeurt na een uitspraak van een rechter. Die oordeelde dat het culturele centrum alleen de naam van oud-president John F. Kennedy mag dragen. Het bestuur besloot vorig jaar de naam van Trump toe te voegen, maar de rechter heeft dat dus verboden. Ook een geplande sluiting voor renovatie mag van die rechter niet doorgaan. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.
3: I'm

0: in radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Nederland koerst af op een overschot aan eensgezinswoningen. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO in een nieuw rapport. Volgens de bank worden er nog veel gezinswoningen gebouwd, terwijl het aantal gezinnen nauwelijks groeit. Door de vergrijzing komen er bovendien de komende decennia honderdduizenden gezinswoningen vrij. ABN AMRO pleit daarom voor meer woningen die geschikt zijn voor ouderen en voor alleenstaanden. Dat zou dan de doorstroming op de woningmarkt moeten verbeteren. Een besluit over de toekomst van het Noord-Brabantse dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Overheden zeggen meer tijd nodig te hebben om te onderzoeken of het dorp toch behouden kan blijven. Eerder was het plan dat Moerdijk geheel zou verdwijnen voor nieuwe energieprojecten. Maar er wordt nu gekeken of die projecten ook op een kleiner gebied uitgevoerd kunnen worden. Volgens de betrokken bestuurders moet zo'n ingrijpende beslissing zorgvuldig worden genomen. Maar eind juni lijkt niet haalbaar. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel. Ook verschillende leden van de familie Castro staan op de sanctielijst. Het Witte Huis heeft nog niet bekendgemaakt welke maatregelen er precies zijn genomen. President Trump zegt daarmee de druk verder op te voeren op Cuba, dat hij opnieuw een mislukt land noemde. De Amerikaanse regering zegt een beter bestuurd Cuba te willen zien. De huidige regering is een Russische bondgenoot. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een hulppakket voor Oekraïne gestemd. Naast democraten stemden ook 18 republikeinen voor de wet tegen de wens van president Trump in. Woensdag werd ook al een resolutie aangenomen om de Iran-oorlog te stoppen. In beide gevallen is de kans klein dat de resoluties worden uitgevoerd. De Senaat moet ook nog instemmen en president Trump kan zijn veto gebruiken. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
4: Jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
12: Wilt u advies over brandveiligheid? Een bedrijfspand laten controleren of brandveilig maken? Neem dan contact op met Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Protect Brandbeveiliging is een sociaal familiebedrijf gespecialiseerd in brandveiligheid. Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Samen naar een brandveilige samenleving. Kijk op protectbrandbeveiliging.nl.
13: Grondverzet en graafwerkzaamheden. Dat is ons werk.
5: voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat. Voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienstverlening onder één dak. Kijk op bbgroep.info.
13: Lunch, diner, borrelen en stappen.
14: Bij de Stoof valt alles te snappen.
15: Eetcafé De Stoof in Nunspeet is de plek waar goed eten en gezelligheid samenkomen. Proef het heerlijke stoofvlees, de boerensnitzel of de lekkere daghap. Of je nu met vrienden, familie of collega's...

0: Hou onze socials in de gaten of kijk op destoofnunspeet.nl voor het menu en de agenda.
1: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij christelijke boekhandel Blijmaren in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarennunspeet.nl.
2: Alles komt samen bij Veluvine Nunspeet. Het podium voor theater, film en muziek. Laat je meeslepen door muziek, lach mee met cabaret en geniet van de mooiste films en familievoorstellingen. Ontdek, beleef, geniet. Cultuur bruist bij Veluvine. Kijk wat er speelt op veluvinenunspeet.nl.
3: Stem af op Radio Nunspeet, de stem van de Veluwe. 24 uur per dag, 7 dagen per week ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws, regionale gebeurtenissen en geniet je van een gevarieerde muziekmix. Luister via DAB Plus kanaal 11A, 105.9 FM of bij alle providers in de regio via glasvezel. Waar je ook bent, Radio Nunspeet brengt het beste van de Veluwe.

0: uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.
1: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
2: Goedemorgen, het is inmiddels 7:10. Het is vandaag vrijdag 5 juni. Van harte welkom bij de Veluwe start op. De start vanochtend hier voor Nunspeet en de wijde omgeving. En dat allemaal van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 9 uur. Horizondag geprogrammeerd. Ook te beluisteren bij onze collega's van A1 Media voor de gemeente Nijkerk en Barneveld. Volkszanger Robert van Emend hoorde je zojuist. En de man die kennen we natuurlijk allemaal van die grote hitsingle Zoet, Zout en Zuur. Moet het nou? Mona Lisa. En in ieder geval, hij is vandaag weer teruggekomen met zijn nieuwe single. En die single is getiteld Zandloopster. In ieder geval hoort de gehele vrijdag geknuffeld hier op Radio Nunspeet. Tot aan de klok van 9:00, onder gesprekende bijen. Met natuurlijk het laatste nieuws, de berichtgevingen uit de ochtendbladen. We hebben het laatste nieuws vanuit onze eigen redacties. En verder natuurlijk de vaste items tussen nu en de klok van 9 uur. En natuurlijk houden we ook voor je in de gaten het weer en verkeer. Nou ja, wat betreft het verkeer, dat hebben we altijd eigenlijk als eerste. We kunnen zeggen dat het helemaal filevrij is in onze hele provincie Gelderland. Goed, vandaag is het opnieuw wisselvallig zomerweer in onze provincie. We zien een afwisseling van zonnige periodes en stapelwolken. Vooral vanmiddag valt er zo af en toe een bui. Deze buien zijn wel een stuk minder actief dan gisteren. Het wordt maximaal 18 graden en daarmee is het toch aan de koele kant wat betreft de tijd van het jaar.

Vanavond op de radio, vroege vrijdagmorgen, 5 juni 2026 bij de Veluwe stop. The Beach Boys and the Good Vibrations. We gaan naar het nieuws toe. In Harderwijk zijn afgelopen woensdagavond twee mannen aangehouden bij een verzegeld bedrijfspand aan de Remaarstraat. Dat is allemaal op het industrieterrein Lorenz. Het gaat hier om een 45-jarige man uit Harderwijk en een 66-jarige man uit de gemeente Barneveld. Zij worden verdacht voor het verbreken van een officiële verzegeling van het pand. Eerder op de avond kwamen meerdere hulpdiensten in actie na een melding van een lekkage bij het bedrijf. Betreft Surface Solutions. Omdat aanvankelijk onduidelijk was om welke vloeistof het ging, werd het pand niet betreden en werd de adviseur gevaarlijke stoffen ingeschakeld. Brandweer, politie, maar ook ambulance waren daar toen aanwezig. Uiteindelijk bleek sprake van een kleine lekkage. Stoffen zijn overgepompt om verdere risico's te voorkomen. Er raakte gelukkig niemand gewond. Gisteren zijn de omgevingsdienst en ook een gespecialiseerd bedrijf verder gegaan met het, opruimen van de vloeistof. De oorzaak van het incident en ook de aard van de stof wordt nog onderzocht door de omgevingsdienst en ook de inspectie Leefomgeving en Transport. De politie ondersteunt het onderzoek, zo schrijft het allemaal in de diverse bladen wat betreft vandaag. Wat hebben we nog meer voor je wat betreft het nieuws? De berichtgevingen uit het Algemeen Dagblad, Telegraaf, Trouw en de Stentor. Nou, Nederland bouwt te veel woningen voor gezinnen. Dat wordt nu weer gezegd. En daarvoor waarschuwt het Economisch Bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is momenteel een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er volgens de bank nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd. En daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij als de bewoners daarvan overlijden. Er ontstaat dan een overschot, wat kan leiden tot leegstand en ook waardedalingen. ABN AMRO pleit voor de bouw van vooral seniorenwoningen. Als ouderen kunnen doorstromen, komen hun gezinswoningen sneller vrij voor jongere gezinnen. Dat meldt de NWS allemaal vandaag. Nou goed, niet om de een of ander. Was van de week natuurlijk ook nog eventjes een onderzoek gestart wat betreft Nederlandse bevolking natuurlijk. Te weinig kinderen worden er geboren en dat soort zaken. Een van de redenen dat dat is ook het feit dat er niet genoeg woningen zijn. En andere reden wat betreft doorstromen van ouderen is natuurlijk ook weer een puntje van aandacht. Want de mensen die nu bijvoorbeeld in een eensgezinswoning zitten voor een bepaalde huur, als die naar een andere woning zouden moeten verhuizen, naar een nieuwe seniorenwoningen, dan schrik je eigen helemaal de tandjes natuurlijk wat betreft de huurprijs en zo. Ja, dat zijn ook weer dingetjes dat je denkt bij jezelf, ik wil blijven lekker zitten in dit huis. Het zijn allemaal van die probleempjes, daar moet toch eventjes goed over nagedacht worden. Goedemorgen, het weekend staat voor de deur. Dit is de Veluwe Start-up. Voor nuns beter de buiten omgeving met Back to the 80s. Dit is die hit van Human League. And hey baby, don't you want me?

eigenlijk zonder single, al zeg ik het zelf. Ben Air, een nieuwe single. Samen met Olivia, wat blijft er nog over? Daarvoor nog Human League. En Don't You Want Me, Baby. Goed, we kijken nog eventjes naar het nieuws voor vandaag. Berichtgeving uit de bladen. Gisterochtend waren we al aanwezig. Live verslag kregen we vanuit Frankrijk, de Alpe d'Huez. De 19e editie van de fietstocht Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo hoog bedrag opgehaald. 5500 mensen beklommen gisteren fietsend of te voet de Alpe d'Huez. En dat gebeurt allemaal natuurlijk in Frankrijk. En ze begonnen gisterochtend vanaf 4:30 en gingen de berg maximaal 6 keer op en af. Ze haalden zo'n 6 miljoen meer op dan vorig jaar, onder meer door een donatie van de Rabobank. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd er ruim 245 miljoen euro opgehaald. Volgens de organisatie zijn met dat geld ruim 380 onderzoeken naar kanker mogelijk gemaakt. Zo schrijft de NWS allemaal op dit moment. Goed, wat hebben we nog meer voor je? Nou, politiek nieuws. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren die gaat stoppen als fractievoorzitter en ook partijleider. Ze draagt de taken over aan Kamerlid Christine Teunissen. Zelf blijft ze wel in de Tweede Kamer. Ouwehand zegt dat ze de wetsvoorstellen voor het einde van de bio-industrie en het beperken van het lijden van de dieren bij de slag tot een goed einde wil brengen. Ouwehand was in 2019 de opvolger van Marianne Thieme. In 2023 kreeg ze het aan de stok met het partijbestuur, maar ze trok aan het langste end. Teunissen, sinds 2018 in de Kamer, zegt veel te zinnen hebben om de grote verantwoordelijkheid waar te maken. De PVDD is harder nodig dan ooit, zijn de woorden van Teunissen. Zo zien we weer. Goed, onderweg de Dire Straits, de headlines. En tot ik daar nog eventjes terug naar deze mensen. We kennen ze allemaal natuurlijk van Go West, It's a Sin, Western Girls. En zo kunnen we nog eventjes doorgaan. En een ander hit was ook deze. In de Veluwe was het op, zijn dit de Pet Shop Boys met Suburbia. Well,

0: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf zeker 23 kinderporno-afbeeldingen online gezet, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad en het Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden dan zonnig, bij maximaal 18 graden.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

Als je naar de historie kijkt van deze man, nou, dan kunnen we er wel een top 10, misschien wel een top 40 van maken eigenlijk. Peter Koelewijn hoorde je en mij, oh mij, hier op Radio Nuspeet bij de Veluwe Start-up. Het is 10:50 inmiddels. We kijken naar het lokale nieuws. Burgemeester Celine Blom van Nuspeet heeft afgelopen woensdag de Pride Nuspeet officieel geopend door symbolisch een regenbooglint door te knippen. En daarmee is de Pride maand in Nuspeet van start gegaan. In haar toespraak benadrukt de burgemeester het belang van een inclusieve samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn en ook zichzelf veilig voelt. Na de opening verzorgde Daniel Raukema een lezing over queer zijn op de Bijbelbelt en ook de ontwikkelingen rond acceptatie binnen religieuze gemeenschappen. Volgens de organisator True Colors Nunspeet is de aanwezigheid van de burgemeester een bijzonder en ook een historisch moment voor de gemeente. De komende weken staan diverse activiteiten op het programma, waaronder een expositie in het gemeentehuis, een bijeenkomst bij Podium de Ontmoeting en als afsluiting op 26 juni een drag bingo. En ook een feestavond, en dat gebeurt allemaal bij Onder de Toren aan de Dorpsstraat in Nunspeet. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Voor het hele complete bericht en ook het beeldmateriaal, check het eventjes online. Ga daarvoor naar rtvnunspeet.nl, de socials of anders de kabelkrant TV Nunspeet Tekst en natuurlijk de gratis RTV Nunspeet app. En dan, in de Wildzang zijn gisteravond ruim 250 vrijwilligers bijgepraat over hun inzet tijdens de derde Nunspeetse jeugdkeiler en de 29e editie van de Nunspeetse keiler. De vrijwilligers verzorgen onder meer de verkeersbegeleiding, controleposten, tijdwaarnemingen, routecontroles, maar ook de catering. Tijdens de informatieavond sprak Mr. Keiler Erik Molenschot zijn waardering uit voor alle vrijwilligers. Volgens hem zijn de evenementen zonder hun inzet niet mogelijk. Ondertussen zijn de laatste voorbereidingen in volle gang. Vrijdag start vandaag dus de opbouw op de markt en morgenochtend worden de verschillende proeven opgebouwd. De Nunspeetse jeugdkeiler begint vandaag om 4 uur. De Nunspeetse keiler gaat zaterdagochtend om 8 uur van start. De organisatie kijkt uit naar een sportief en ook een succesvol sportweekend. Zo laat onze redactie dat allemaal weten. Uiteraard zijn we erbij als radio en TV Nunspeet. Vanmiddag vanaf 4 uur tijdens de A28 zal Ton Vermeulen diverse verslagen gaan brengen hier live op de radio. En morgenochtend natuurlijk ook en morgenmiddag bij Sport Marathon en morgenochtend in het ochtendprogramma Musli is Ton Vermeulen met Gerard Smit en ook morgenmiddag Erik Elbers aanwezig bij de Nunspeetse Keiler. Dus we houden je daar zeer zeker van op de hoogte. Maar ook online wordt het een en ander natuurlijk ook over geschreven over de Keiler. Bij deze ben je daarvan op de hoogte. Goedemorgen, de Veluwe start op met Amber Ray op de radio. Dit is ze met Walk.

Sadora, was dat niet die mooie blonde schoonheid die toen de tijd een relatie of getrouwd was met een Sony-baas, volgens mij was dat. When the rain begins to fall, later kwam zij nog een keer terug, ook met natuurlijk Let's Dance Tonight. En die Jimmy Jackson had nog ook een aardige hit met Do What You Do. Lang geleden weer, in ieder geval hier op de radio. Daarvoor Anne Ray, Walk Right Back, hier bij de Veluwe Start-up. We gaan terug naar het nieuws voor vandaag. En dan komen we terecht bij het volgende, want het piepende en krakende de stroomnet dreigt samen met verouderde bruggen, spoorlijnen en ook digitale netwerk een rem te zetten op de Nederlandse economie. Om de welvaart op peil te houden moet Nederland tot 2050 zo'n 690 miljard euro investeren in betere infrastructuur. Dat is 2500 euro per inwoner per jaar, zo becijfert de strategische adviesbureau Boston Consulting Group. In dwingende adviezen aan het kabinet waarschuwt het dat het geld niet alleen maar meer afdoende is. Vooral de manier waarop de overheid investeert, moet op de schop. Volgens BCG stegen de publieke investeringen sinds 2000 met slechts 23%, terwijl de overheidsconsumptie met een veelvoud van 69%

70% toenam. Grote projecten lopen vast door complexe procedures. De gevolgen vertragen onze economie overal. Zo kent 60% van alle nieuwe hoogspanningsprojecten vertraging. De vraag is niet langer alleen of Nederland moet investeren, maar ook of we bereid zijn het systeem te veranderen. Dat noodzakelijke investeringen nu vertraagt, zegt BCG-partner Peter Geluk. Dat is ver te zoeken, want laten we één ding vooropstellen. Heel veel miljarden gaan naar de doelen toe dat je denkt bij jezelf van, jongens, waarom al het geld naar het buitenland? Waarvoor investeren we niet in onze eigen welvaart? Dat is echt een dingetje voor aandacht. Laten we dat ook eventjes vooropstellen natuurlijk. Goed, kijken we naar het andere nieuws. De berichtgevingen uit de diverse ochtendbladen die we met je doornemen. En dat allemaal van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 9 uur. We lopen nog eventjes richting het nieuws toe van 8 uur. Maar voordat we opgaan naar reclame, nieuws weer en reclame, nog eventjes het volgende. Het deelnemer aan de marathon van Utrecht die afgelopen zondag onwel werd tijdens de loop is afgelopen dinsdag in het ziekenhuis overleden. Zo schrijft men dat allemaal vandaag in de bladen. De man van 21 werd kunstmatig in coma gehouden na zijn onwelwording. De student aan de Universiteit Utrecht raakte afgelopen zondagmiddag in de problemen in Houten, waar een groot deel van de route doorheen liep. Hulpdiensten reanimeerden hem en er landde ook een traumahelikopter. Het slachtoffer was fit en kwam goed getraind aan de start van de marathon, zo zeggen de bronnen tegen de NOS. De organisatie reageert verslagen. We wensen iedereen veel sterkte. Er zijn geen mededelingen gedaan over de doodsoorzaak van de student. Dat melden ze allemaal ook vandaag dus in de bladen wat betreft deze vrijdag. Terug naar de muziek, hier op Radio Nunspeet. Van maandag tot en met vrijdag. De Veluwe stapt op met onderweg Tino Martin. De Commodores volgend uur. Maar ook Sir Cliff Richard en de Shadows. We hebben Murray Head, Viola Wills. Kortom, de beste muziekmix in de ochtend hier bij de Veluwe start op. En over hits gesproken. Ken je deze nog? As Long As You Follow. Dit zijn de hits van Fleetwood Mac.

knuffelplaat. En dan is het tijd voor deel 2 met onderweg natuurlijk de Hollandse klompplaat. De verjaardagshoroscoop voor diegenen die vandaag jarig zijn. Maar het daarachteraan de spreuk van de liefde. Roy Orbison en straks ook nog eventjes meer over het weer. En nog meer berichtgeving uit de bladen van vandaag. Tot besluit nog eventjes back to the 60s. Dit is Aretha Franklin en You Better Think.

0: Op de doorgaande weg tussen Epe en Nunspeet vind je buitenplaats het Soerel. Kwaliteit, gezelligheid en een beetje gekkigheid. Kom genieten van huisgemaakte gerechten, seizoensproducten en wild van terwelen. Voor een gezellig samen zijn met vrienden of familie zijn wij 7 dagen in de week open. Reserveer je plekje en proef de Veluwe op zijn best.
1: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet, now we're talking.
0: Elke maandag samen aan de lange tafel. Reserveer via soerelepe.nl.
2: Jacob Bonenberg, de fietsspecialist.
3: Jacob Bonenberg, de fietsspecialist. Met een fiets van Jacob Bonenberg blijf je fietsen. Elektrische fiets, mountainbike of gewoon een tweewieler om naar school of werk te fietsen? Stap eens binnen bij Jacob Bonenberg aan Laan 16 in Nunspeet. Zij besteden heel veel aandacht aan u en uw tweewieler.
2: Jacob Bonenberg.
3: Kijk op jacobbonenberg.nl.
2: Passie voor fietsen.
4: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Autoschade komt meestal onverwacht en altijd ongelegen. Gelukkig is er MNL Autoschadeservice in Nunspeet. Wij herstellen de schade aan uw auto vakkundig en snel. En verzorgen de complete schadeafhandeling met de verzekeringsmaatschappij. Dus bij autoschade of schade aan bedrijfswagen of bus ga je naar de Marconiweg 36 in Nunspeet. Kijk voor meer informatie op mnlautoschade.nl. MNL Autoschadeservice. Uw schade is onze zorg.
5: Is wat Parasolei u te bieden heeft. Raamdecoratie, zonneschermen, rolluiken, shutters, horren en vrijstaande zonwering. En dit is wat Parasolei u er sowieso gratis bij levert. Service, garantie en kwaliteit.
2: Parasolei.
5: Kering 2, nummer 25 in Nunspeet of kijk op parasolei.nl.
6: U wast uw handen toch ook met water? Met een douche-wc wordt uw onderlichaam gereinigd met water en met een lichaamswarme föhn gedroogd. Een douche-wc is binnen een halve dag geplaatst zonder hakken of breken. Vraag de gratis brochure aan via velunova.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Veluvine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Veluvine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op veluvinenunspeet.nl.
9: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
11: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
10: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
12: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer. Maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
10: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
13: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
14: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
15: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
16: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
17: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
18: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
19: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
20: Op zoek naar de nieuwste modetrend? Ontdek Van den Pol mode. Voor de mooiste dames en heren mode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijladvies. Onze mode-experts staan altijd voor je klaar. Bezoek vandenpolmode.nl voor inspiratie. Of kom langs in de winkel en ervaar zelf de kwaliteit en sfeer.
21: Van den Pol mode. Jouw stijl, jouw keus.
22: Dorpstraat 46 in Nunspeet.
23: U wast uw handen toch ook met water? Met een douche-wc wordt uw onderlichaam gereinigd met water en met een lichaamswarme föhn gedroogd. Een douche-wc is binnen een halve dag geplaatst zonder hakken of breken. Vraag de gratis brochure aan via velunova.nl.
24: Bij kinderdagverblijf Inimini in Hulshorst is elke dag een avontuur. Bespelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inimini is een kleinschalig kinderdagverblijf met 1 gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
25: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe.
26: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
27: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste...

0: uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.
1: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
2: Welkom terug, tweede uur van de Veluwe. Start op voor deze vrijdag 5 juni 2026. Robert van Hemert wordt vandaag gekruffeld met zijn gloednieuwe single. Zander Loopster is dat allemaal geheten. Onderweg de Hollandse klompplaat. Bij de verjaardagshoroscoop, de spreuk van de liefde, Roy Orbison en het weer. En natuurlijk nog wat berichtgeving uit de ochtendbladen. En dat alles omlijsten we door middel van de lekkerste hits van lang geleden. En ook de hits van vandaag. En natuurlijk de lekkerste hits van eigen bodem. Laat dat voorop stellen. Onderweg Tino Martin, als zijnde de Hollandse klompplaat. Maar eerst nog eventjes naar Jimmy Somerville en de band The Commoners. Opvolger van Don't Leave Me This Way. Dit is Never Can Say Goodbye.

Martin en ik kan niet met of zonder jou. En daarvoor hadden we natuurlijk de Commonords en Never Can Say Goodbye. 7:15 inmiddels. De bouw van de eerste 310 woningen in de nieuwe wijk Halvinkhuizen, dat is in Putten, komt een stapje dichterbij. De gemeente heeft namelijk voor maar liefst 1,5 miljoen euro grond gekocht aan de Terpweg om daar compensatiegebied voor dassen aan te leggen. De beschermde diersoort vormde de laatste grote hindernis voor de woningbouw. Eerder werden ook juridische procedures en stikstofregels opgelost. Zo gaf de Raad van State groen licht voor het bestemmingsplan van de eerste fase en ontving het project een natuurvergunning van de provincie. Met de aankoop van de grond kan ook een nieuwe leefomgeving voor de das worden ingericht. En daarmee lijkt de laatste belangrijke belemmering voor de eerste fase van het woningbouwproject te zijn weggenomen. Havinghuizen moet uiteindelijk ongeveer 1400 woningen gaan tellen. De verkoop van de eerste 310 woningen start naar verwachting later dit jaar. En de bouw staat dan gepland voor 2027. Zo schrijft dat allemaal in de regiobladen wat betreft vandaag. En als we toch een beetje bezig zijn met regionieuws, nog even terug naar het politieke regionieuws. Want de partijen Christelijk Verbond Oldebroek, de SGP Oldebroek en ABO hebben overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord voor de periode 2026 tot 2030. Dat meldt de formateur Rutger van den Noord. De inhoud van het akkoord wordt later deze maand bekendgemaakt. En ook de eerste wethouderskandidaten zijn bekend. CVO draagt Tom de Nooijen voor en de SGP kiest voor Erik Doornwaard. De ABO, heeft nog geen kandidaat gepresenteerd. Voordat het akkoord openbaar wordt gemaakt, krijgt de oppositie op 11 juni de gelegenheid om aandachtspunten mee te geven aan de coalitie. Het coalitieakkoord wordt op 29 juni gepresenteerd. Op 9 juni bespreekt de gemeenteraad de plannen en worden de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En daarna gaat het nieuwe college officieel van start. Ja. We zitten te wachten natuurlijk ook voor Nunspeter.

Cliff Richard en de Shadows. En dat deden we met de Summer Holiday. Eens even kijken, het is tijd voor de verjaardagshoroscoop. Ben je vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Een hele dag, een fijne dag toegewenst. Dit is de horoscoop voor 5 juni. Kleine irritaties kunnen vandaag sneller oplopen dan nodig. Met wat extra geduld voorkom je onnodige discussies. Neem af en toe bewust afstand en gun jezelf rust. Juist in stilte kom je tot nieuwe inzichten en krijg je weer overzicht. Is de verjaardagshoroscoop voor vandaag. En dan de spreuk van liefde. Echt liefde is samen stilte durven te waarderen. Met de muziek van Sam Smith en Stay With Me.

Drieelzingen van Roxanne Hazes en Chaos Gedoofd. Ex-Snufferblad geweest hier op Radio Nusbeek. Daarvoor nog Sam Smith en Stay With Me. De Nederlandse zandkunstenaar Jeroen Advocaat die heeft het EK Zandsculpturen in Gadderen gewonnen. Zowel de vakjury als de kinderjury riepen zijn kunstwerk Roma Alterna uit tot het beste van het toernooi. De kinderjury, bestaande uit leerlingen van de Prins Bernhard School, kende de eerste prijs toe aan Advocaat. Maar ook de vakjury wees zijn sculptuur als winnaar aan. En daarmee was hij de grote winnaar van het evenement. Advocaat werkte 6,5 dag aan zijn zandsculptuur. Vooral het weer zorgde voor extra uitdagingen, maar uiteindelijk leverde dat 2 gouden medailles op. Na de prijsuitreiking werd de kunstenaar omringd door de kinderen die graag een handtekening wilden bemachtigen. Met zijn dubbele overwinning kijkt de Nederlandse zandkunstenaar nu al uit naar de volgende editie van het EK Zandsculpturen. Zo schrijft het allemaal via onze collega's. En dat betreft dan natuurlijk de VRMG.nl, de streekredactie voor wat betreft onze streek, waar we ook als RTV Nunspeet bij horen. En dat betreft de streek tussen Barneveld en Oldebroek. Beste streek, laten we dat even vooropstellen. Goed, dadelijk de headlines uit het nieuws en eventuele update wat betreft de files voor dit moment. Het is vrijdag, redelijk rustig op de wegen. In ieder geval tot ik daar nog even terug naar de hits van dit moment. Althans, dit is

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf zeker 23 kinderporno-afbeeldingen online gezet. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Nederland moet geen gezinswoningen meer bouwen, maar seniorenwoningen, zeggen onderzoekers van ABN AMRO. Er zijn nu al veel meer gezinswoningen dan gezinnen, alleen wonen er vaak ouderen in. De Australische Milieuinspectie heeft bij een illegale kweker 100.000 kakkerlakken in beslag genomen. De exotische dieren zijn verboden onder de strenge quarantainewetten daar. De waarde van de kakkerlakken was ongeveer €120.000. Het weer, vanochtend trekken buien over, vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon, bij een graad of 18.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV.

Morrison op de radio. En dat allemaal met You Got It. We gaan naar het nieuws toe voor vandaag. De berichtgevingen uit de ochtendbladen. Zorginstellingen hebben steken laten vallen bij de zorg en ook begeleiding van Hamza L. Dat is de conclusie van twee inspecties. De man stak op 1 februari vorig jaar op straat in Nieuwegein het 11-jarig meisje Sohani dood. L werd begeleid omdat hij psychische stoornissen had. De aanpak was op een aantal punten ontoereikend, ook omdat hij gold als een risicovolle patiënt. De inspecties zeggen dat de afspraken niet werden nageleefd en ook de aanpak niet altijd paste bij de risico's. Er werd geen passende plek voor hem gevonden nadat hij uit een instelling was gezet. Familie trok aan de bel, maar daar werd onvoldoende mee gedaan, zo schrijft de RWS allemaal vandaag. De Veluwe stoot met onderweg een update wat betreft het weer voor vandaag en de vooruitzichten. Hoe staat het ervoor wat betreft het weer voor vandaag en morgen natuurlijk. In Nunspeet hebben we natuurlijk die grote sportiviteit op het programma staan. Vanmiddag om 4:00 de Nunspeetse jeugdkeiler. En morgen de grote keiler. En dat allemaal in het centrum van Nunspeet. Tal van locaties worden aangedaan waar de deelnemers natuurlijk ook weer proeven moeten doen. Onder andere zal het zijn op het Marktplein en natuurlijk bij de Zanderplas. Morgen onder andere ook bij de Wildzang. Je bent van harte welkom om ook de supporters, tenminste de supporteren, zo moet ik het zeggen, om de sportievelingen eventjes aan te moedigen. Dat allemaal tijdens de keiler. Zowel de jeugdkeiler vanmiddag dus om 4:00 en morgen vanaf 8:00 in het centrum van Nunspeet en op diverse andere locaties. Radio Nunspeet zal daar sportiviteit verslag van gaan doen met onze verslaggevers daar te plaatsen. En dat zijn Ton Vermeulen, Gerard Smit en Ingrid Kelbers. Dit is de nieuwe van Miss Montreal. We gaan schuilen.

Nog Miss Montreal met haar nieuwe single. En dat was allemaal geheten Schuilen. We beginnen vandaag droog. Nou, dat is ook niet helemaal waar, want vanochtend kwam ik naar de studio toe. Rond een uurtje of 6:10. En toen regende het. Dus ja, ik weet niet hoe ze dat bedacht hebben. Maar goed, in de vroege ochtend trekt er een lijn met buien van west naar het oosten over onze provincie Gelderland. In de ochtend wordt het wat droger en wisselen wolkenvelden, maar ook zonnige periodes elkaar af. Vanmiddag ontstaan er opnieuw buien die lokaal stevig kunnen uitpakken met windvlagen en veel regen in korte tijd. Tussen de buien door laat de zon zich geregeld zien. Bij een matige westenwind wordt het ongeveer 18 graden Celsius. Vanavond nemen de buien snel af. Het blijft op de meeste plaatsen droog. En ook vannacht verloopt het rustig met een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar zo'n 11 graden. Morgen dan.

muzikant, voorheen gitarist en zanger van Veo of the Good natuurlijk. Bekend van deze hit als solo-man, Ferdinand Zee, als ze lacht dan lacht ze echt. Maar niet om de een of ander, in 1983 schreef hij het nummer Suzanne voor VOF de Kunst. Wat een grote hit werd natuurlijk, hè. Laten we dat eventjes vooropstellen. Dit was het voor vandaag weer, dan ook voor deze week. Vroeg in de ochtend van 7 tot 9, de Veluwe stop. We zijn er weer aanstaande maandag. Morgenochtend ben ik graag bij je terug, samen met Roy Schimman.

0: Dit comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Je auto maakt een raar geluid of hij doet helemaal niks meer? Geen paniek. Bij Auto Remco in Nunspeet fixen ze het gewoon. Auto Remco, voor onderhoud, reparatie, APK, banden en airco-service. Maar ook betrouwbare occasions tegen een eerlijke prijs. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet. Autoremco.nl.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Ook voor de beste autoshampoos, poetsdoeken, bandenzwart, velgenreiniger, motorolie, motortoevoegingen en ruitenwisselvloeistof. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet.
2: Bij Dekker Verhuur verhuren ze eigenlijk zoveel dat het nooit in een reclamespotje past. Maar ik ga het toch proberen. Aanhangers, betonwerken, gereedschap, partytenten, hoogwerkers, hekwerken, heftrucks, liften, van waterhoge drukreinigers, stijgers, aggregaten, minigravers en nog veel meer.
3: Dekker Verhuur. Voor particulieren en bedrijven. Denk aan bouwbedrijven, schilders, hoveniers en evenementenorganisaties. Dekker Verhuur. Marconiweg 22B. Kijk ook eens op dekker-verhuur.nl.
4: Uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend.
5: Wow, agrotuin en dier.
4: Kom eens langs en sta versteld van het

0: Molenweg 91 in Nunspeet, naast Molen de Duif.
1: Ontspannen overnachten in het inspirerende hart van natuurgebied De Veluwe. Dat wil iedereen wel, toch? Je voelt je direct thuis bij de Roskam. De hippe historische dorpsherberg Hartje Nunspeet. Kom 7 dagen per week gezellig langs voor een koffie, lunch, diner of een nachtje weg. Culinair genieten in ons restaurant. Bij de Roskam wordt er namelijk nog echt gekookt. Iets te vieren? In onze huiskamer kan je met maximaal 35 personen een onvergetelijke avond creëren. De Roskam, een thuis voor iedereen. Kijk op deroskamnunspeet.nl.

0: rugpijn? Denk eens aan een nieuw bed. Bij Weber Woonwereld in Elburg vind je bijna alle Nederlandse topmerken bedden. En alles wat daarbij komt kijken. Pak je slaap en kom snel langs op onze slaapafdeling voor een persoonlijk slaapadvies.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving. Voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van...
3: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
4: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
5: Goedemorgen, je luistert naar A1 Radio.
3: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
5: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
6: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op A1 Radio. De meeste gemeenten lopen ver achter met het vinden van huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Bij elkaar zouden gemeenten volgens de wet nog ruim 12.000 mensen een huis moeten bieden. Nu verblijven zij in asielzoekerscentra die al overvol zijn. Van de 342 gemeenten zijn er 62 die voldoen aan de opdracht van het kabinet voor 1 juli. Veel andere gemeenten zijn ver verwijderd van dit doel. 147 hebben een achterstand van 25 statushouders of meer. Medewerkers van pornosite Motherless plaatsten de afgelopen jaren vanaf hun persoonlijke accounts veelvuldig afbeeldingen op de site. Daar zat ook kindermisbruikmateriaal tussen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De 23 afbeeldingen van kinderporno waren gisteravond nog steeds online. Beheerders van Motherless reageerden niet inhoudelijk op verzoeken om commentaar. De in Nederland ondergebrachte site kwam eerder in het nieuws door video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. De brand in maart aan boord van het grootste Amerikaanse vliegdekschip USS Gerald Ford heeft veel meer schade veroorzaakt dan eerder bekend was. Dat meldt CNN op basis van interne beelden en gesprekken met bemanningsleden. De brand woedde urenlang door het schip en ook zou het automatische blussysteem niet goed hebben gewerkt. Honderden opvarenden verloren hun slaapplaats en persoonlijke bezittingen. Het kan nog zeker een jaar duren voordat het schip weer volledig inzetbaar is. En de Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Hij doet dit op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het is voor het eerst in 7 jaar dat de twee elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. De laatste tijd haalden beide landen de banden al aan met diplomatieke bezoeken over en weer. Xi Jinping ontving enkele weken geleden ook al de Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Tussen Apeldoorn en Klarenbeek en tussen Apeldoorn en Amersfoort rijden geen treinen. Er ligt daar een boom op het spoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zometeen in het volgende uur op...

0: AN Radio. De stem van jouw regio.
1: AN Radio.
0: AN Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 20 juni zal het centrum van Voorthuizen in het teken staan van een dag vol met brute, stoere mannendingen. Vanaf 10 uur wordt daar de Meer voor Mannendag georganiseerd. De naam zegt het al, een dag samengesteld met iets meer aandacht voor de mannen en de grote jongens. Het programma is nog niet helemaal bekend, maar reken op barbecue, op trucks, op dikke 8-cylinder pick-up trucks, motoren, muziek en koffie uit een emaille mok. Zaterdag 20 juni in het centrum van Voorthuizen. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 4 juli wordt vanaf 11 uur 's ochtends het Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten in het centrum van Voorthuizen gehouden. Deze traditie op de eerste zaterdag van juli is inmiddels toe aan de 20e editie en de kenners weten dat dit de gezelligste muziekdag van het jaar is. Kijk voor meer informatie op nationaalkampioenschapdweilorkesten.com. Het betalen in het openbaar vervoer is aan het veranderen. Reizen met trein, bus en tram gaat over op OVP. In- en uitchecken kan eenvoudig met de nieuwe OV-pas of de betaalpas. En daarmee is OVP de opvolger van de vertrouwde OV-chipkaart. Loopt je OV-chipkaart binnenkort af? Heb je behoefte aan meer informatie over OVP of hulp nodig bij het aanvragen van een OV-pas? Bezoek dan het gratis OV-inloopspreekuur op dinsdag 16 juni... tussen 1:30 en 3:00 middags in de Veluwehal aan de Nieuwemarkt 6 in Barneveld. Tijdens zo'n OV-inloopspreekuur kunnen vragen worden gesteld aan OV-ambassadeurs. Zij kunnen meer vertellen over de verschillende vervoersbewijzen, abonnementen en helpen je bij het overstappen op OVP. Loop geheel vrijblijvend binnen. De OV-ambassadeurs nemen rustig de tijd om al je vragen te beantwoorden. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De meeste gemeenten lopen ver achter met het vinden van huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Bij elkaar zouden gemeenten volgens de wet nog ruim 12.000 mensen een huis moeten bieden. Nu verblijven zij in asielzoekerscentra die al overvol zijn. Medewerkers van pornosite Motherless plaatsten de afgelopen jaren vanaf hun persoonlijke accounts veelvuldig afbeeldingen op de site. Daar zat ook kindermisbruikmateriaal tussen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De brand in maart aan boord van het grootste Amerikaanse vliegdekschip USS Gerald Ford heeft veel meer schade veroorzaakt dan eerder bekend was. Het kan nog zeker een jaar duren voordat het schip weer volledig inzetbaar is. En de Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Hij doet dit op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het weer: licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
3: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. Traditioneel op de laatste zaterdag van juni is de boeldag bij de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat 142 in Voorthuizen. Zaterdag 27 juni is er tussen 8:30 ochtends en 2:30 middags weer een grote boeldag met onder andere de bekende boeldag oliebollen, friet, hamburgers en diverse broodjes om de inwendige mens mee te versterken. Rond de middag wordt de dag opgeluisterd door twee verschillende muziekgroepen. Natuurlijk is er naast veel gezelligheid ook het meubelplein, de boekenmarkt, kleding, speelgoed, curiosa, glas en aardewerk en diverse andere tweedehands artikelen. Kijk voor meer informatie op gk-voorthuizen.nl/boeldag. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Dat heeft hij in het WNL-televisieprogramma Goedemorgen Nederland bekendgemaakt. Tuinman spreekt van een breuk met de koers die de partij eerder uitzette en zegt zich aan te sluiten bij Mona Keizer. Zij verliet de partij na een machtswisseling waarbij Caroline van der Plas werd opgevolgd door Henk Vermeer. Tuinman was staatssecretaris van Defensie in het kabinet Schoof. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 8 maanden jeugddetentie voor de dood van een 54-jarige man in Zwolle. De destijds 15-jarige jongen was in 2024 met zijn vrienden op stap toen de man een vriendin verbaal lastig viel. Toen de man uiteindelijk wegliep, rende de jongen achter hem aan en mishandelde hem. Het slachtoffer overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. De man bleek ongeneeslijk ziek te zijn. Hij overleed aan een longontsteking en medicatie voor zijn verwondingen. Met nog minder dan een week tot de openingsceremonie van het WK voetbal in Mexico-stad kampt de Mexicaanse hoofdstad met een golf van protest. Stakende leraren demonstreren en werpen wegblokkades op. Groepen boeren, vrachtwagenchauffeurs en familieleden van de zo'n 130.000 vermisten in Mexico hebben acties aangekondigd. De regering zegt desgevraagd dat het klaar is om buitenlandse bezoekers veilig te kunnen ontvangen. In Mexico worden 13 van de 104 WK-wedstrijden gespeeld. En de Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Hij doet dit op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het is voor het eerst in 7 jaar dat de twee elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. De laatste tijd haalden beide landen de banden al aan met diplomatieke bezoeken over en weer. Xi Jinping ontving enkele weken geleden ook al de Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: in radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Tuinman spreekt van een breuk met de koers die de partij eerder uitzette en zegt zich aan te sluiten bij Mona Keizer. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 8 maanden jeugddetentie voor de dood van een 54-jarige man in Zwolle. De destijds 15-jarige jongen mishandelde een man die een vriendin verbaal lastig viel, waarop de man enkele dagen later overleed in het ziekenhuis. Met nog minder dan een week tot de openingsceremonie van het WK voetbal in Mexico's stad kampt de Mexicaanse hoofdstad met een golf van protest. De regering zegt desgevraagd dat het klaar is om buitenlandse bezoekers veilig te kunnen ontvangen. En de Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Hij doet dit op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het weer: licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem van jou.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

op Facebook. Facebook.com/A1Mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op A1 Radio. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming gekregen vanwege dreigende berichten op sociale media. De Vries wil dat Maassluis zich aan de spreidingswet houdt. Op dit moment worden 140 asielzoekers in de stad opgevangen op 2 boten. Vorige week liet de nieuwe coalitie van Leefbaar Maassluis en VVD weten geen asielzoekers meer te willen opvangen in de stad. De Vries gaf daarop tegengas, waarop de politie bescherming nodig vond. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Dat heeft hij in het WNL-televisieprogramma Goedemorgen Nederland bekendgemaakt. Tuinman spreekt van een breuk met de koers die de partij eerder uitzette en zegt zich aan te sluiten bij Mona Keizer. Zij verliet de partij na een machtswisseling waarbij Caroline van der Plas werd opgevolgd door Henk Vermeer. Tuinman was staatssecretaris van Defensie in het kabinet Schoof. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 8 maanden jeugddetentie voor de dood van een 54-jarige man in Zwolle. De destijds 15-jarige jongen was in 2024 met zijn vrienden op stap toen de man een vriendin verbaal lastig viel. Toen de man uiteindelijk wegliep, rende de jongen achter hem aan en mishandelde hem. Het slachtoffer overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. De man bleek ongeneeslijk ziek te zijn. Hij overleed aan een longontsteking en medicatie voor zijn verwondingen. Met nog minder dan een week tot de openingsceremonie van het WK voetbal in Mexico-stad kampt de Mexicaanse hoofdstad met een golf van protest. Stakende leraren demonstreren en werpen wegblokkades op. Groepen boeren, vrachtwagenchauffeurs en familieleden van de zo'n 130.000 vermisten in Mexico hebben acties aangekondigd. De regering zegt desgevraagd dat het klaar is om buitenlandse bezoekers veilig te kunnen ontvangen. In Mexico worden 13 van de 104 WK-wedstrijden gespeeld. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming gekregen vanwege zijn uitgesproken steun aan de spreidingswet. De Vries kreeg daarop dreigende berichten op sociale media. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Tuinman spreekt van een breuk met de koers die de partij eerder uitzette en zegt zich aan te sluiten bij Mona Keizer. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 8 maanden jeugddetentie voor de dood van een 54-jarige man in Zwolle. De destijds 15-jarige jongen mishandelde een man die een vriendin verbaal lastig viel, waarop de man enkele dagen later overleed in het ziekenhuis. Met nog minder dan een week tot de openingsceremonie van het WK voetbal in Mexico-stad kampt de Mexicaanse hoofdstad met een golf van protest. De regering zegt desgevraagd dat het klaar is om buitenlandse bezoekers veilig te kunnen ontvangen. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. De verkoop van DigiD, dat gegevens van Nederlanders opslaat, moet van het kabinet aan strengere regels gaan voldoen. Er was afgelopen tijd veel ophef door de naderende verkoop van Solvinity, het cloudbedrijf dat gegevens van DigiD opslaat. Het kabinet wil daarom dat de aanbesteding van Solvinity valt onder de veel strengere aanbestedingsregels van Defensie. Andere landen kunnen in dat geval geen persoonsgegevens van burgers meer opvragen. De Europese Commissie moet sms'jes die voorzitter Ursula von der Leyen uitwisselt met staatshoofden en regeringsleiders bewaren. Dat stelt de EU-ombudsvrouw na onderzoek naar een verwijderd sms'je van de Franse president Emmanuel Macron aan von der Leyen. Volgens de ombudsvrouw kan niet worden vastgesteld of het sms'je voor of na het indienen van een verzoek op openbaarmaking was verwijderd. Alle sms-berichten zouden daarom voor een langere periode bewaard moeten blijven. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming gekregen vanwege dreigende berichten op sociale media. De Vries wil dat Maassluis zich aan de spreidingswet houdt. Op dit moment worden 140 asielzoekers in de stad opgevangen op 2 boten. Vorige week liet de nieuwe coalitie van Leefbaar Maassluis en VVD weten geen asielzoekers meer te willen opvangen in de stad. De Vries gaf daarop tegengas, waarop de politie bescherming nodig vond. En een nieuwbouwwijk in het Zuid-Hollandse Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Landsingerland, waar Bleiswijk onder valt, heeft de namen ingetrokken na klachten van omwonenden. Omdat in de wijk wadi's worden aangelegd, dat zijn verlaagde gebieden die regenwater opvangen, wilde de gemeente dat woord in de straatnamen verwerken. Wadi betekent in het Arabisch rivierbedding. Nu krijgt de wijk straatnamen als Kolenschuitpad en Tuindersflat. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A12 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en de Ravenstein over 12 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 4 juli wordt vanaf 11 uur 's ochtends het Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten in het centrum van Voorthuizen gehouden. Deze traditie op de eerste zaterdag van juli is inmiddels toe aan de 20e editie en de kenners weten dat dit de gezelligste muziekdag van het jaar is. Kijk voor meer informatie op nationaalkampioenschapdweilorkesten.com. Het betalen in het openbaar vervoer is aan het veranderen. Reizen met trein, bus en tram gaat over op OVP. In- en uitchecken kan eenvoudig met de nieuwe OV-pas of de betaalpas. En daarmee is OVP de opvolger van de vertrouwde OV-chipkaart. Loopt je OV-chipkaart binnenkort af? Heb je behoefte aan meer informatie over OVP of hulp nodig bij het aanvragen van een OV-pas? Bezoek dan het gratis OV-inloopspreekuur op dinsdag 16 juni... tussen 2:30 en 3:00 's middags in de Veluwehal aan de Nieuwermarkt 6 in Barneveld. Tijdens zo'n OV-inloopspreekuur kunnen vragen worden gesteld aan OV-ambassadeurs. Zij kunnen meer vertellen over de verschillende vervoersbewijzen, abonnementen en helpen je bij het overstappen op OVP. Loop geheel vrijblijvend binnen. De OV-ambassadeurs nemen rustig de tijd om al je vragen te beantwoorden. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Traditioneel op de laatste zaterdag van juni is de boeldag bij de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat 142 in Voorthuizen. Zaterdag 27 juni is er tussen 8:30 ochtends en 2:30 middags weer een grote boeldag met onder andere de bekende boeldag oliebollen, friet, hamburgers en diverse broodjes om de inwendige mens mee te versterken. Rond de middag wordt de dag opgeluisterd door twee verschillende muziekgroepen. Natuurlijk is er naast veel gezelligheid ook het meubelplein, de boekenmarkt, kleding, speelgoed, curiosa, glas en aardewerk en diverse andere tweedehands artikelen. Kijk voor meer informatie op gk-voorthuizen.nl/boeldag. Welke diertjes leven er allemaal in, op en rondom het water? Voor wie een schepnetje pakt, gaat een nieuwe wereld open. Kinderen en hun ouders of grootouders kunnen die wereld ontdekken tijdens de IVN Slootjesdagen. IVN Barneveld viert de Slootjesdagen op zaterdag 6 juni. IVN Gidsen staan dan van 9:30 tot 11:00 ochtends bij de IVN-vlag voor Kasteel de Schaffelaar klaar om samen te ontdekken wat er allemaal in de sloot leeft. Tijdens de activiteit leren deelnemers waterdiertjes herkennen, zoals een bootsmannetje of een larve van een libelle. De gidsen vertellen over hoe zo'n diertje overleeft in een sloot vol vijanden en wat ze doen om aan hun eten te komen. Waterdiertjes vertellen bovendien veel over de waterkwaliteit van hun omgeving. Wie zijn waarnemingen wil delen, kan die invoeren op waterdiertjes.nl. Zo word je een echte burgerwetenschapper. Deelname is gratis en aanmelden vooraf is niet nodig. Meer informatie vind je via ivn.nl/afdeling/Barneveld. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming gekregen vanwege zijn uitgesproken steun aan de spreidingswet. De Vries kreeg daarop dreigende berichten op sociale media. De verkoop van DigiD, dat gegevens van Nederlanders opslaat, moet van het kabinet aan strengere regels gaan voldoen. Andere landen kunnen in dat geval geen persoonsgegevens van burgers meer opvragen. De Europese Commissie moet sms'jes die voorzitter Ursula von der Leyen uitwisselt met staatshoofden en regeringsleiders bewaren. Dat stelt de EU-ombudsvrouw na onderzoek naar een verwijderd sms'je van de Franse president Emmanuel Macron aan von der Leyen. En een nieuwbouwwijk in het Zuid-Hollandse Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Landsingerland, waar Bleiswijk onder valt, heeft de namen ingetrokken na klachten van omwonenden. Het weer. Licht wisselvallig, met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 20 juni zal het centrum van Voorthuizen in het teken staan van een dag vol met brute, stoere mannendingen. Vanaf 10 uur wordt daar de Meer voor Mannendag georganiseerd. De naam zegt het al, een dag samengesteld met iets meer aandacht voor de mannen en de grote jongens. Het programma is nog niet helemaal bekend, maar reken op barbecue, op trucks, op dikke 8-cylinder pick-up trucks, motoren, muziek en koffie uit een emaille mok. Zaterdag 20 juni in het centrum van Voorthuizen. Wil je de basisbeginselen van de Spaanse taal onder de knie krijgen voor je vakantie? Dit is je kans. Er is een cursus om een nieuwe taal te leren voor op vakantie, op reis of onderweg. Hoe bestel je bijvoorbeeld een kopje koffie op het terras of hoe vraag je de weg? Docent José Kratz geeft deze cursus van 1 april tot en met 17 juni... elke woensdag van 7 uur tot 8:30 s'avonds. In totaal zijn er 10 lessen. Kijk voor informatie en aanmelden op barneveld-kootwijkerbroek-voorthuizen.op-shop.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Thuis, in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. In de haven van de Roemeense stad Constanta is een zeedrone ontploft. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Hulpdiensten en het leger zijn massaal uitgerukt. Volgens de Roemeense nieuwssite Digi24 zijn er nog 3 drones aangetroffen in het kustgebied. Het is nog onduidelijk of het gaat om Oekraïense of Russische drones. Het is het 2e grote veiligheidsincident aan de Roemeense kust deze week. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden en tot ontploffing gebracht. De verkoop van DigiD, dat gegevens van Nederlanders opslaat, moet van het kabinet aan strengere regels gaan voldoen. Er was afgelopen tijd veel ophef door de naderende verkoop van Solvinity, het cloudbedrijf dat gegevens van DigiD opslaat. Het kabinet wil daarom dat de aanbesteding van Solvinity valt onder de veel strengere aanbestedingsregels van Defensie. Andere landen kunnen in dat geval geen persoonsgegevens van burgers meer opvragen. De Europese Commissie moet sms'jes die voorzitter Ursula von der Leyen uitwisselt met staatshoofden en regeringsleiders bewaren. Dat stelt de EU-ombudsvrouw na onderzoek naar een verwijderd sms'je van de Franse president Emmanuel Macron aan von der Leyen. Volgens de ombudsvrouw kan niet worden vastgesteld of het sms'je voor of na het indienen van een verzoek op openbaarmaking was verwijderd. Alle sms-berichten zouden daarom voor een langere periode bewaard moeten blijven. En een nieuwbouwwijk in het Zuid-Hollandse Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Landsingerland, waar Bleiswijk onder valt, heeft de namen ingetrokken na klachten van omwonenden. Omdat in de wijk wadi's worden aangelegd, dat zijn verlaagde gebieden die regenwater opvangen, wilde de gemeente dat woord in de straatnamen verwerken. Wadi betekent in het Arabisch rivierbedding. Nu krijgt de wijk straatnamen als Kolenschuitpad en Tuindersflat. Het weer? Licht wisselvallig, met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind, de maximumtemperatuur ligt rond 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land vielen op de A28 Groningen-Amersfoort. Voor knooppunt Hattemerbroek heb je 10 minuten extra nodig. En de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In de haven van de Roemeense stad Constanța is een zeedrone ontploft. Het is het tweede grote veiligheidsincident aan de Roemeense kust deze week. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden en tot ontploffing gebracht. De verkoop van DigiD, dat gegevens van Nederlanders opslaat, moet van het kabinet aan strengere regels gaan voldoen. Andere landen kunnen in dat geval geen persoonsgegevens van burgers meer opvragen. De Europese Commissie moet sms'jes die voorzitter Ursula von der Leyen uitwisselt met staatshoofden en regeringsleiders bewaren. Dat stelt de EU-ombudsvrouw na onderzoek naar een verwijderd sms'je van de Franse president Emmanuel Macron aan von der Leyen. En een nieuwbouwwijk in het Zuid-Hollandse Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Landsingerland, waar Bleiswijk onder valt, heeft de namen ingetrokken na klachten van omwonenden. Het weer? Licht wisselvallig, met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind, de maximumtemperatuur ligt rond 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8.

0: 5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. In de haven van de Roemeense stad Constanța is een zeedrone ontploft. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Hulpdiensten en het leger zijn massaal uitgerukt. Volgens de Roemeense nieuwssite Digi24 zijn er nog 3 drones aangetroffen in het kustgebied. Het is nog onduidelijk of het gaat om Oekraïense of Russische drones. Het is het 2e grote veiligheidsincident aan de Roemeense kust deze week. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden en tot ontploffing gebracht. Landelijke maatregelen om de gevolgen van corona te beteugelen kwamen in 2020 niet te laat, heeft Jaap van Dissel verklaard aan de parlementaire commissie Corona. Volgens de toenmalige RIVM-directeur en voorman van het Outbreak Management Team is het logisch dat maatregelen pas volgden nadat duidelijk werd dat ook mensen zonder klachten besmettelijk waren. Het enige alternatief was volgens Van Dissel een totale lockdown tot een vaccin beschikbaar kwam. De 49-jarige Ayada K. is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf omdat zij haar minderjarige zoon in Syrië liet recruteren als kindsoldaat door terreurgroep IS. Je kind laten recruteren als kindsoldaat is een oorlogsmisdrijf. K. reisde in oktober 2014 met haar 2 kinderen van toen 13 en 15 jaar oud naar Syrië. Daar verbleef het gezin jarenlang in door IS gecontroleerd gebied. Haar zoon kwam in 2017 om het leven bij een bombardement. Haar dochter moest 2 maal trouwen met een IS-strijder. En onder een gymzaal van een middelbare school in Rome is een oude villa uit de Romeinse tijd gevonden. De Domus stamt uit de 2e eeuw na Christus en ligt vlakbij het Colosseum. Het monument ligt volgens Italiaanse archeologen in een gebied waar grote Romeinse figuren als Augustus, Cicero en Pompeius woonden. Er gingen al jaren geruchten over ondergrondse ruimte onder de school. 6 jaar geleden werd tijdens een protest door leerlingen de villa ontdekt. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind, de maximumtemperatuur ligt rond 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio. A1 Radio. A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Barneveld, Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio. Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In de haven van de Roemeense stad Constanta is een zeedrone ontploft. Het is het tweede grote veiligheidsincident aan de Roemeense kust deze week. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden en tot ontploffing gebracht. Landelijke maatregelen om de gevolgen van corona te beteugelen kwamen in 2020 niet te laat, heeft Jaap van Dissel verklaard aan de parlementaire commissie Corona. Het enige alternatief was volgens Van Dissel een totale lockdown tot een vaccin beschikbaar kwam. De 49-jarige Ayada K. is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf omdat zij haar minderjarige zoon in Syrië liet recruteren als kindsoldaat door terreurgroep IS. Dat geldt als een oorlogsmisdrijf. En onder een gymzaal van een middelbare school in Rome is een oude villa uit de Romeinse tijd gevonden. De Domus stamt uit de 2e eeuw na Christus en ligt vlakbij het Colosseum. Het weer? Licht wisselvallig, met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind, de maximumtemperatuur ligt rond 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5.

0: Die helm en twee armbanden zijn alweer terecht. De drie mannen kregen dezelfde straf, ondanks de deal die twee van hen met justitie hadden gemaakt. Minister Aartsen wil dat mensen met een verblijfsvergunning en kansrijke asielzoekers al na 3 maanden aan het werk kunnen. Zijn doel is dat de komende 4 jaar 75.000 extra nieuwkomers een betaalde baan vinden. Volgens de minister zitten werkgevers te springen om personeel, terwijl veel nieuwkomers kunnen en willen werken. De huidige wachttijd van 6 maanden wordt korter door Europese migratieregels die over een week ingaan. Aartsen wil werk als vast onderdeel van de inburgering laten zijn. Een Oekraïense zeedrone is per ongeluk in Roemenië terechtgekomen nadat het vaartuig door Russische elektronische oorlogsvoering van koers was geraakt. Dat heeft de Oekraïense marine bevestigd. Later ontplofte die drone in de havenstad Constanta aan de Zwarte Zee. De Roemeense autoriteiten ontruimden daarop delen van de stad en enkele stranden. Maar het gevaar is volgens de autoriteiten nu geweken. De maatregelen worden opgeheven. Eergisteren werd er in Roemenië nog een zeemijn gevonden. En de doodsoorzaak van bultrug Timmy is nog niet vastgesteld. Na autopsie op het Deense eiland Anholt is wel duidelijk geworden dat het een vrouwtje is. Deskundigen hebben monsters genomen om te onderzoeken of een virus of een visnet een rol speelde bij haar dood. Volgens de onderzoekers wordt dat lastig omdat het dier al ver ontbonden was. De resten van de walvis zijn inmiddels van het strand verwijderd. Ze komen in de collectie van het Natuurhistorisch Museum van Denemarken in Kopenhagen. Het weer, op veel plaatsen is het bewolkt met vooral in het oosten en zuidoosten ook buien, mogelijk met onweer. Maar in het westen is er volop zon en valt er nauwelijks regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files die een paar minuten vertraging opleveren. Op de A50, daar heb je een kwartiertijdverlies van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En het rijdt langzaam op de N227 van Amersfoort naar Wijk bij Duurstede. Voor de aansluiting met de N224 is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AN Radio. De stem van jouw regio.
1: AN Radio.
0: AN Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het betalen in het openbaar vervoer is aan het veranderen. Reizen met trein, bus en tram gaat over op OVP. In- en uitchecken kan eenvoudig met de nieuwe OV-pas of de betaalpas. En daarmee is OVP de opvolger van de vertrouwde OV-chipkaart. Loopt je OV-chipkaart binnenkort af? Heb je behoefte aan meer informatie over OVP of hulp nodig bij het aanvragen van een OV-pas? Bezoek dan het gratis OV-inloopspreekuur op dinsdag 16 juni... tussen 14:30 en 15:00 middags in de Veluwehal aan de Nieuwemarkt 6 in Barneveld. Tijdens zo'n OV-inloopspreekuur kunnen vragen worden gesteld aan OV-ambassadeurs. Zij kunnen meer vertellen over de verschillende vervoersbewijzen, abonnementen en helpen je bij het overstappen op OVP. Loop geheel vrijblijvend binnen. De OV-ambassadeurs nemen rustig de tijd om al je vragen te beantwoorden. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7:00 ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8:00 ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Drie mannen zijn veroordeeld tot 47 maanden cel voor hun rol bij de kunstroof uit het Drents Museum in januari vorig jaar. De drie mannen kregen dezelfde straf, ondanks de deal die twee van hen met justitie hadden gemaakt. Minister Aartsen wil dat mensen met een verblijfsvergunning en kansrijke asielzoekers al na drie maanden aan het werk kunnen. Zijn doel is dat de komende vier jaar 75.000 extra nieuwkomers een betaalde baan vinden. Een Oekraïense zeedrone is per ongeluk in Roemenië terechtgekomen nadat het vaartuig door Russische elektronische oorlogsvoering van koers was geraakt. Dat heeft de Oekraïense marine bevestigd. En de doodsoorzaak van bultrug Timmy is nog niet vastgesteld. Na autopsie op het Deense eiland Anholt is wel duidelijk geworden dat het een vrouwtje is. Het weer, op veel plaatsen is het bewolkt met vooral in het oosten en zuidoosten ook buien, mogelijk met onweer. Maar in het westen is er volop zon en valt er nauwelijks regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Nederland verzet zich tegen een voorstel van de Europese Commissie om begrotingsregels tot 2028 te versoepelen voor groene energie-investeringen. Minister Heijnen noemt dat onverstandig en vreest dat landen zo verder in de schulden raken. Het voorstel kwam na druk van de Italiaanse premier Meloni. Volgens Brussel is er extra financiële ruimte nodig om sneller af te stappen van fossiele brandstoffen.

0: gemaakt. Minister Aartsen wil dat mensen met een verblijfsvergunning en kansrijke asielzoekers al na 3 maanden aan het werk kunnen. Zijn doel is dat de komende 4 jaar 75.000 extra nieuwkomers een betaalde baan vinden. Volgens de minister zitten werkgevers te springen om personeel, terwijl veel nieuwkomers kunnen en willen werken. De huidige wachttijd van 6 maanden wordt korter door Europese migratieregels die over een week ingaan. Aartsen wil werk als vast onderdeel van de inburgering laten zijn. En Nederland was volgens oud-nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Albersberg niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronapandemie. Bij zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie zei hij dat er vooral draaiboeken waren voor kleinere, afgebakende crises. Maar voor een crisis die het hele land raakt ontbrak volgens hem een goede voorbereiding. Ook was niet duidelijk hoe schaarse middelen zoals ziekenhuisbedden verdeeld moesten worden en was niemand daartoe bevoegd. Het weer, op veel plaatsen is het bewolkt met vooral in het oosten en zuidoosten ook buien, mogelijk met onweer. Maar in het westen is er volop zon en valt er nauwelijks regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag staan er behoorlijk wat files. Op de A1 is het druk van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe. Daar heb je een kwartiertijdverlies. Op de A50 staat file van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein heb je al met al ruim een half uur extra reistijd. En het is druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en Presikhaaf. Vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
3: A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedemiddag.
3: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Traditioneel op de laatste zaterdag van juni is de boeldag bij de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat 142 in Voorthuizen. Zaterdag 27 juni is er tussen 8:30 ochtends en 2:30 middags weer een grote boeldag met onder andere de bekende boeldag oliebollen, friet, hamburgers en diverse broodjes om de inwendige mens mee te versterken. Rond de middag wordt de dag opgeluisterd door 2 verschillende muziekgroepen. Natuurlijk is er naast veel gezelligheid ook het meubelplein, de boekenmarkt, kleding, speelgoed, curiosa, glas en aardewerk en diverse andere tweedehands artikelen. Kijk voor meer informatie op gk-voorthuizen.nl/boeldag. Welke diertjes leven er allemaal in, op en rondom het water? Voor wie een schepnetje pakt, gaat een nieuwe wereld open. Kinderen en hun ouders of grootouders kunnen die wereld ontdekken tijdens de IVN Slootjesdagen. IVN Barneveld viert de Slootjesdagen op zaterdag 6 juni. IVN Gidsen staan dan van 9:30 tot 11:00 ochtends bij de IVN-vlag voor Kasteel de Schaffelaar klaar om samen te ontdekken wat er allemaal in de sloot leeft. Tijdens de activiteit leren deelnemers waterdiertjes herkennen, zoals een bootsmannetje of een larve van een libelle. De gidsen vertellen over hoe zo'n diertje overleeft in een sloot vol vijanden en wat ze doen om aan hun eten te komen. Waterdiertjes vertellen bovendien veel over de waterkwaliteit van hun omgeving. Wie zijn waarnemingen wil delen, kan die invoeren op waterdiertjes.nl. Zo word je een echte burgerwetenschapper. Deelname is gratis en aanmelden vooraf is niet nodig. Meer informatie vind je via ivn.nl/afdeling/Barneveld. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Nederland verzet zich tegen een voorstel van de Europese Commissie om begrotingsregels tot 2028 te versoepelen voor groene energie-investeringen. 3 mannen zijn veroordeeld tot 47 maanden cel voor hun rol bij de kunstroof uit het Drents Museum in januari vorig jaar. De 3 mannen kregen dezelfde straf, ondanks de deal die 2 van hen met justitie hadden gemaakt. Minister Aartsen wil dat mensen met een verblijfsvergunning en kansrijke asielzoekers al na 3 maanden aan het werk kunnen. Zijn doel is dat de komende 4 jaar 75.000 extra nieuwkomers een betaalde baan vinden. En Nederland was volgens oud-nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Aaldersberg niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronapandemie. Het weer, op veel plaatsen is het bewolkt met vooral in het oosten en zuidoosten ook buien, mogelijk met onweer. Maar in het westen is er volop zon en valt er nauwelijks regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
3: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. Op zaterdag 4 juli wordt vanaf 11 uur 's ochtends het Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten in het centrum van Voorthuizen gehouden. Deze traditie op de eerste zaterdag van juli is inmiddels toe aan de 20e editie en de kenners weten dat dit de gezelligste muziekdag van het jaar is. Kijk voor meer informatie op nationaalkampioenschapdweilorkesten.com. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Dit is A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio. You're hard to

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 20 juni zal het centrum van Voorthuizen in het teken staan van een dag vol met brute, stoere mannendingen. Vanaf 10 uur wordt daar de Meer voor Mannendag georganiseerd. De naam zegt het al, een dag samengesteld met iets meer aandacht voor de mannen en de grote jongens. Het programma is nog niet helemaal bekend, maar reken op barbecue, op trucks, op dikke 8-cilinder pick-up trucks, motoren, muziek en koffie uit een emaille mok. Zaterdag 20 juni in het centrum van Voorthuizen. Wil je de basisbeginselen van de Spaanse taal onder de knie krijgen voor je vakantie? Dit is je kans. Er is een cursus om een nieuwe taal te leren voor op vakantie, op reis of onderweg. Hoe bestel je bijvoorbeeld een kopje koffie op het terras of hoe vraag je de weg? Docent José Kratz geeft deze cursus van 1 april tot en met 17 juni... elke woensdag van 7 uur tot 8:30 s'avonds. In totaal zijn er 10 lessen. Kijk voor informatie en aanmelden op barneveld-kootwijkerbroek-voorthuizen.op-shop.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Astronauten aan boord van het internationaal ruimtestation ISS bereiden zich voor op een mogelijke evacuatie vanwege een groeiend luchtlek. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. 4 bemanningsleden kregen de opdracht hun ruimtevaartuig op te zoeken en ruimtepakken aan te trekken. Die maatregelen zijn bedoeld voor het geval er een noodevacuatie nodig wordt. Ondertussen probeert de Russische bemanning het lek te dichten. De 4 Crew 12 astronauten zitten sinds februari in de ruimte. Een 16-jarige jongen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op de Zuidas in Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie. De explosie was bij een pand aan de Stravinsky-laan op de Zuidas. Het onderzoek richt zich ook op een reeks aanslagen in maart bij synagogen in Amsterdam, Rotterdam en Heemstede. Eerder werd al een 17-jarige verdachte uit Uithoorn aangehouden voor dezelfde explosie met terroristisch oogmerk. De politie onderzoekt nu of er een verband is. Het miljardentekort bij woningcorporaties is voor

0: gehoor door de parlementaire enquêtecommissie zei hij dat er vooral draaiboeken waren voor kleinere, afgebakende crises. Maar voor een crisis die het hele land raakt, ontbrak volgens hem een goede voorbereiding. Ook was niet duidelijk hoe schaarse middelen zoals ziekenhuisbedden verdeeld moesten worden en was niemand daartoe bevoegd. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog behoorlijk wat files in het midden van het land. Met een kwartier vertraging op de A6 van Emmeloord naar Lelystad tussen Emmeloord en de afrit Zwifterband. De A12 is het druk van Utrecht naar de Duitse grens. Tussen Wageningen en Duiven heb je 25 minuten vertraging. Je staat een kwartier in de file op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen knooppunt Hattemerbroek en het Harde. Op de A50 staat het vast van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. De vertraging is een half uur. Verder heb je op de A325 10 minuten oponthoud van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elde en Presikhaaf. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
3: AE Radio. Wat een feest is vrijdagavond. Feel Good Friday.
4: Een hele goede middag. Jouw vrijdagmiddagshow staat op het punt te beginnen hier bij Feel Good Friday. En dat betekent maar één ding. Het weekend staat voor de deur. Dat is toch geweldig? En daar moeten we vooral op proosten natuurlijk. Proost op het heerlijke vrije dagen. Hopelijk blijft het een beetje droog. Nou goed, zometeen nemen we de week met je door. Nieuwe muziek en een nieuwe plaatsnaam of fabelkraam. Straks is mogelijk El Niño onderweg. Nieuwe dierenpartijleider en directeur in één dag vertrokken.

0: Feel Good Friday. Zometeen muziek van Martin Garrix. En ook Shakira en Hall & Oates komen eraan. Na Direct.
1: Feel Good Friday. Music is made for you.

0: Met het WK om de hoek, is dit wel een plaat die er perfect bij past? Het anthem van UEFA Euro 2020, door corona een jaartje later gehouden in 2021. Toen kwam dus ook deze plaat uit. Martin Garrix, Bono, The Edge, We Are The People.
1: Hallo allemaal, nou hier zijn we weer hoor.
0: En het is vrijdag. Ik zeg een hele goede middag. Vrijdag 5 juni 2026. Het wekelijkse borrelmoment is daarmee weer gestart hier bij Feel Good Friday. En wat zijn we weggeregend, hè, deze week. Het is niet normaal. Weliswaar heeft de natuur het wel een beetje nodig gehad. Maar vorige week waren we nog doodleuk aan het terugkijken op die heerlijke zomerse week die we hadden gehad. En nu is het allemaal in één klap in het water gevallen. Ik moest vandaag naar de dealer. Ik moest naar Arnhem toe. Er moest eventjes wat vervangen worden. Niet zoveel bijzonders. Maar op de terugweg, ja, toen heb ik het weer ook wel met levende lijven ondervonden. Laat ik het zo zeggen. Ik reed namelijk op de snelweg. Er leek niet zo heel veel aan de hand. Maar je moet je voorstellen dat je opeens van die valregens hebt. Ik weet niet eens of het zo heet. Maar ik reed op de snelweg, er was niks aan de hand. En opeens, bam! Alsof iemand een emmer water over mijn voorruit heen leegkiepert. Zo weinig zag ik, zo weinig zag ook de rest. Dus dat is wel praktisch onhandig als je op de snelweg rijdt. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook nog nooit dergelijke buien had gezien. Maar goed. Voorgangers vonden het dan heel erg nodig om dan keihard op de rem te gaan staan. Ik kan je dan wel vertellen, doe dat alsjeblieft niet, want voor je het weet sta je op elkaar natuurlijk. Dat wil je ook niet. Gelukkig is alles goed gegaan. Wat ook is goed gegaan, dat is dat de week voorbij is gevlogen deze week. We hebben in ieder geval weer wat dingen voor ons bij zien gaan. Bijvoorbeeld het vertrek van Esther Ouwehand als partijleider van de Partij van de Dieren. Ex-milieudefensielid Donald Pols is nu alweer ontslagen bij Tata Steel door een extreem rechts verleden. En deze week werd er ook volop geschreven over mogelijke grote El Niño dat ons weer beïnvloedt. Ja, we beginnen maar in Politiek Den Haag. Deze week stapte Esther Ouwehand op als leider van de Partij van de Dieren. Na jaren strijden voor kippen, koeien en ook kamerleden die soms hetzelfde geluid maken, vond ze het wel eens tijd om de stal te verlaten. Christine Teunissen, die gaat het overnemen. En een vrouw die volgens mij zo duurzaam is dat ze waarschijnlijk van die hele muffe deodorant gebruikt. Je weet wel, van die biologische, van die waarvan je neusharen spontaan dood uit je neus vallen. Weet je wel, die ene. De partij zegt dat de partij een nieuwe fase ingaat. Dat klinkt een beetje alsof we weten niet precies wat er gebeurt, maar we doen alsof het in ons verkiezingsprogramma stond. Dan naar Tata Steel, waar ook wel een soort aardbeving is ontstaan. Ze hebben deze week een nieuw HR-record gezet. Een directeur aannemen en ontslaan binnen 24 uur. Dat is geen werk. Volgens mij is dat eerder een flitsbezoek. Donald Pols, jarenlang het gezicht van die milieudefensie, werd aangenomen als directeur voor duurzaamheid bij Tata Steel. Maar toen bleek dat hij in zijn studententijd een extreemrechtse club in Zuid-Afrika had gesteund, mocht hij meteen weer vertrekken. Tata Steel zei dat er aanvullende informatie boven tafel kwam. Ja, weet je, dat krijg je toch ook wel als je iemand aanneemt die jarenlang met een spandoek voor je poort heeft gestaan. Dan ga je volgens mij vanzelf wel even extra goed googelen. Het is een beetje alsof McDonald's de directeur van de Vegetariërsbond aanneemt en pas na de lunch denkt van, hey, wacht eens even. Nou goed, iedereen vond het sowieso al een rare move, maar dat is weer eventjes opgehelderd. En dan het klimaat. Meteorologen die waarschuwen dat we ons moeten voorbereiden op een sterke El Niño. Dat is een verschijnsel waarbij de oceaan uiteindelijk gewoon zegt, weten jullie wat? Ik zet de thermostaat wel even op standje spa-arrangement deluxe. Nou, de passaatwinden die verzwakken, de zeetemperatuur die stijgt en wereldwijd raakt het weer daardoor dus in de war. Zuid-Amerika krijgt meer regen, Australië meer droogte en Nederland, ja, wij krijgen gewoon weer regen, maar dan met een ietsje duurder woord erbij. Neerslag-intensiveringsdynamiek bijvoorbeeld, hè? Je weet het niet. Kans op een El Niño is 80-90% en dat is hoger dan de kans dat iemand in Nederland zegt, ik vind het weer eigenlijk wel prima zo. Dat zegt eigenlijk niemand in Nederland, maar goed. Dat was in ieder geval weer een week bomvol, dan ben je weer bijgepraat. Straks om 17:15 heb ik nieuwe muziek voor je meegenomen en ik ga de Friday Vibe zo meteen draaien. Stuur vooral je berichtje in op Instagram @feelgoodfridaynl. And join the show.

Als het nummer je toevallig heel bekend voorkomt, heb je waarschijnlijk pas geleden een Disney-film gezien, Zootropolis 2. Daar is dit namelijk de soundtrack van. Die heeft Shakira speciaal voor die film gemaakt. Shakira en Zoo hoorde je bij Feel Good Friday. Friday Vibe. Elke vrijdag ga ik op zoek naar die ene weekendplaat. Wat is nou die Friday Vibe? Ik deel die van mij natuurlijk om jouw weekend een kickstart te geven. Maar jij kan ook jouw weekend vibe, plaat, weekendplaat, wat je het ook wil noemen, doorgeven. Doe dat via Instagram, @feelgoodfridaynl. Dan kan ik wellicht jouw Friday Vibe zo meteen hier draaien op de radio. Nou, ik heb dus deze week er ook eentje meegenomen. En ik denk dat die plaat wel op bijna iedereen van toepassing is. Iedereen heeft vroeger wel eens iets doms gedaan waarvan je later denkt, tja, waarom deed ik dat nou? Inmiddels weet je natuurlijk wel beter. En dat is dus precies waar Tino Martin zijn nieuwe plaat over heeft gemaakt. Met Jong en Dom heeft hij weer een heerlijke meezingbare plaat die nu al meer dan 1 miljoen streams heeft online. Terwijl de plaat pas een maandje uit is, moet je nagaan. Hebben allemaal een keer te veel gefeest, maar je moet me geloven, het beste moet nog komen. Een van de zinnen uit dat nummer. Knoop die maar vast goed in je oren in ieder geval voor het weekend. Want ja, je weet natuurlijk nooit wat je gaat doen op zo'n weekend. De Friday Vibe van deze week, Tino Martin en Jong en Dom.

0: moet nog komen? Ja, dan ben ik toch wel heel nieuwsgierig waar Tino Martin het dan over heeft. Wat is dan het beste? Ja, ik ben nu inmiddels al bijna 30. Ben ik toch benieuwd wat er dan nog allemaal gaat komen? Nou, in ieder geval Tino Martin, jong en dom hier bij Feel Good Friday. De Friday vibe van deze week. Zometeen in de Feel Good Friday heb ik nieuwe muziek voor je meegenomen. En we hebben het over een zanger die onlangs heeft aangekondigd nog één keer groots te gaan. En dat heeft hij aangekondigd op een manier waar de groten der grootheden nog jaloers op zouden zijn. Ja, hoe zit het nou precies? Zometeen meer.
1: Waar kan je lekker doorrijden? Welke wegen moet je mijden? Leslie neemt je mee naar de ANWB.
0: Gaan we even kijken naar de situatie op de weg. Staan nog een aantal files in het midden van het land. Te beginnen op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel, een half uur vertraging. Dan gaan we door naar de A12 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos, 10 minuten. Dan door naar de A28 Amersfoort richting Utrecht bij de afrit Den Dolder en afrit en knooppunt Rijnsweerd. Daar is de weg dicht door een ongeluk. De rechter parallelrijbaan wordt hier gebruikt, dus hou rekening met vertraging. Dan gaan we door naar de A50, knooppunt Paalgraaf en Raafstein. Nog maar 5 minuten, die neemt lekker af. Dan de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Grijsoord en Heteren, 10 minuten. En dan tussen knooppunt Valburg en Ravenstein nog eens 14 minuten. En dan nog de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Beuningen en Malden, 10 minuten oponthoud. Mocht je in de file staan, ik zorg in ieder geval voor dat jouw weekend helemaal compleet wordt met in ieder geval de beste muziek voor op je vrijdagmiddag. Het is nu 1:56. Zometeen hoor je muziek van The Voice-winnaar Ruben Hillen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Astronauten aan boord van het internationaal ruimtestation ISS bereiden zich voor op een mogelijke evacuatie vanwege een groeiend luchtlek. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. Een 16-jarige jongen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op de Zuidas in Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie. Het miljardentekort bij woningcorporaties is volgens minister Buchholz O'Sullivan nog niet echt opgelost, ondanks nieuwe coalitieplannen. En Nederland was volgens oud-nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Aalbersberg niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronapandemie. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
3: Zometeen rond 6 een nieuwe plaatsnaam of fabelkraam. Na muziek van Calvin Harris en Billy Joel. Zo eerst Ruben Hillen.

In de top 40 binnengekomen op nummer 32 twee weken geleden. Ja, gelijk raak naar het eerste nieuwe seizoen van The Voice of Holland. Voice-winnaar Ruben Hillen. En waar die deze week eindigt in de hitlijsten, ja, dat weten we vanaf vanmiddag ergens. Dan Mr. Ticket to the Tropics himself. Hij heeft deze week groot nieuws bekendgemaakt. Ja, over wie heb ik het dan? Dan heb ik het over niemand minder dan Gerard Joling. Hij heeft bekendgemaakt te gaan stoppen met zijn grote soloconcerten. Volgens mij wel nieuws dat als een grote schok door het land heen gutst. Het nieuws kwam natuurlijk niet via een simpel persberichtje, nee. Gerard die deed het wel op zijn Jolings met een video op zijn Instagram. Over de top, met een politie-escorte en al, terwijl hij in een grote concertzaal werd binnengereden. Je zou eigenlijk toch bijna wel denken dat Beyoncé even vrij had genomen en hem haar hele PR-team had uitgeleend. Zodat ons Geer even zich helemaal los kon gaan op zijn promotievideo. Je weet het niet. Begin 2027 geeft hij zijn allerlaatste grote solo-show. Op 19 en 20 februari neemt hij dus afscheid in Rotterdam Ahoy met Only Joling, The Final Countdown. En de kaartverkoop die start maandag, dus als je erbij wilt zijn, zet vooral die wekker even, je timer en misschien ook je buurvrouw moet je even paraat zetten. Want die tickets zullen vast hard gaan. Maar goed, iedereen die echt helemaal gechoqueerd is, even kalmeren, even rustig. Hij stopt niet helemaal, gelukkig. De toppers blijft hij gewoon doen en ook voor kleinere optredens blijft hij gewoon te boeken. Dus dat glitterpak hoef je nog echt niet helemaal op zolder op te bergen en te laten verstoffen. Nou, tijdens die afscheidsshows wordt hij begeleid door een live orkest. Er komen diverse gastartiesten langs. Wie dat zijn, dat weten we nog niet. Maar Gerard kennende wordt het wel een line-up waar zelfs de kerstshow van de Efteling jaloers op zou zijn. Lijkt mij in ieder geval. Gerard Joling die belooft in ieder geval een top afscheidsshow waarin hij dus nog één keer alles geeft voor zijn fans. En ik denk wel, ja, als iemand weet hoe dat moet, dan is het Gerard Joling himself wel. De man die al sinds 1985 op het podium staat, doorbrak met de soundmixshow van Henny Huisman. En hij scoorde hits als Ticket to the Tropics en Maak Me Gek. En zelfs het Eurovisie Songfestival trotseerde hij met Shangri-La. Allemaal plaatjes waarvan je denkt van, oh ja, die zijn heel erg oud. Maar volgens mij kent iedereen ze echt. Tegenwoordig kennen we Geer iets anders. We kennen hem ook wel van hele moderne meezingers tegenwoordig. Zoals zijn plaat over het eeuwige vrijheid.

Calvin Harris, Tom Grennan, By Your Side hier bij Feel Good Friday. En daarvoor Gerard Joling met Altijd Vrijgezel. Ben je wel eens voor het goede doel de berg opgegaan? Heb je wel eens geld opgehaald voor onderzoek naar kanker? Ja, er is nieuwe muziek uitgekomen. Dat is al een tijdje terug. Maar deze week werd er een bijzondere trip gereden. Namelijk de Alpe d'Huez, waar jaarlijks heel veel mensen omhoog fietsen of wandelen om geld op te halen voor het goede doel. Ja, en de artiest die een nieuwe plaat heeft geschreven, die heeft daar alles op geïnspireerd. Speciaal voor het 20-jarige jubileum van Alpe d'Huez heeft Douwe Bob een gloednieuwe plaat geschreven, namelijk All for One. Dat is een plaat die niet alleen klinkt als pure kracht, maar ook echt gemaakt is vanuit die energie, speciaal voor dat evenement. Douwe die schreef hem samen met Stijn van Dalen en Femke Weidema. En het nummer werd dus ook in één take opgenomen. Het is erop of eronder, precies zoals die klim zelf ook is. Want je moet het dan natuurlijk maar net halen. Het is ook gewoon één momentopname natuurlijk. En dan moet je naar boven komen. Gisteren stapte Douwe zelf op de fiets om de Alpe d'Huez te bedwingen. En na zijn beklimming bracht hij het nummer All for One live ten gehore met zijn band. En die volledige opbrengst voor die single die gaat naar de stichting van Alpe d'Huez om dus de strijd tegen kanker te steunen. Het is toch wel een mooi gebaar als artiesten daar gewoon hun bijdrage aan leveren. Want dan weet je toch wel dat het iets meer gaat leven. Hij zegt zelf, samen zweten en strijden geeft een oerkracht. Het verbindt en maakt sterker. En dat gevoel, ja, dat hoor je terug in elke noot van die track uiteindelijk. Ik ga je niet langer ophouden. Nieuwe plaat van Douwe Bob, All for One.

0: Heerlijke plaats zo vlak voor het weekend. Level 42 en Lessons in Love hier bij Feel Good Friday. Ja, die plaat is uitgebracht in april 1986... en nog altijd een van de grootste successen van de band. Het nummer schopte het tot de nummer 3 in het Verenigd Koninkrijk... en bereikte zelfs de nummer 1 positie in landen als Spanje, Duitsland, Zwitserland, Finland en ook Zuid-Afrika. Het is in ieder geval een plaat vol met strakke baslijnen van Mark King. 7 in totaal zelfs. En als het, ja, dat is volgens het studiogeheim. Dus of het echt zo is, dat weten we natuurlijk niet. Maar goed, en een sound die perfect het gevoel van de jaren 80 vangt. En de plaat was bovendien de voorloper van het album Running in the Family... dat een jaar later verscheen. En juist dat album, dat zette de band definitief internationaal op de kaart. Is toch maar weer goed om te weten, zo vlak voor je weekend. Ik vind het in ieder geval wel een lekker nummertje... terwijl het toch echt ver voor mijn bouwjaar is gemaakt. Zometeen in Feel Good Friday gaan we terug in de tijd in Hit Memories. We gaan terug naar 1 specifieke datum... en daarvan draai ik de 2 meest populaire platen... En je krijgt natuurlijk ook het weekend weer. Regen of geen regen? Nou, ik hoop in ieder geval geen gekke valregen zoals ik het vanmiddag heb gehad. Want als je daarin rijdt, dan weet je 1 ding zeker. Dan zie je echt geen hand meer voor ogen. Dus laten we dat maar hopen dat dat gewoon eventjes weg blijft. Dan kan je rustig naar huis rijden. Dat is het belangrijkste. Goed, dan is het nu tijd voor plaatsnaam of fabelkraam. Wat zou het zijn?
1: Is het nep of echt? Dichtbij of hier ver vandaan? Is het een plaatsnaam of fabelkraam?
0: Ja, plaatsnaam of fabelkraam. Is de plaats nou nep of is de plaats nou echt? Dat is natuurlijk de vraag. En elke week krijg je van mij weer een nieuwe plaats... om even je topografische kennis zo voor de zomervakantie een beetje op peil te krijgen. Maar dan met plaatsnamen waarvan je zelf misschien niet eens zou denken... dat ze echt zouden bestaan. En dat kan dus omdat ze misschien wel of dus misschien niet bestaan. Ja, ik vind het gewoon helemaal leuk in ieder geval. De plaatsnaam of fabelkraam van deze week is... Blubberhouses. Denk daar maar eens eventjes goed over je na, zou ik zeggen. Straks zijn we bij je terug. Blijf er lekker bij. Dit is Billy Joel, Miami 2017.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Binnen een paar weken komen Nederland, België en Luxemburg met een plan om landen sneller maar zorgvuldig richting een EU-lidmaatschap te helpen. Dat zei premier Jette na een EU-top met westelijke Balkanlanden in Montenegro. Het voorstel moet vooral duidelijkheid geven over de toetreding van landen als Oekraïne. Volgens Jette is uitbreiding alleen mogelijk als landen aan alle EU-criteria voldoen. Voor een proeflidmaatschap was te weinig draagvlak. De Benelux wil vooral zorgvuldige Europese integratie. Astronauten aan boord van het internationaal ruimtestation ISS bereiden zich voor op een mogelijke evacuatie vanwege een groeiend luchtlek. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. 4 bemanningsleden kregen de opdracht hun ruimtevaartuig op te zoeken en ruimtepakken aan te trekken. Die maatregelen zijn bedoeld voor het geval er een noodevacuatie nodig wordt. Ondertussen probeert de Russische bemanning het lek te dichten. De 4 Crew 12 astronauten zitten sinds februari in de ruimte. Een 16-jarige jongen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op de Zuidas in Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie. De explosie was bij een pand aan de Stravinsky-laan op de Zuidas. Het onderzoek richt zich ook op een reeks aanslagen in maart bij synagogen in Amsterdam, Rotterdam en Heemstede. Eerder werd al een 17-jarige verdachte uit Uithoorn aangehouden voor dezelfde explosie met terroristisch oogmerk. De politie onderzoekt nu of er een verband is. En het miljardentekort bij woningcorporaties is volgens minister Buchholz O'Sullivan nog niet echt opgelost, ondanks nieuwe coalitieplannen. Er is nog bijna 20 miljard euro nodig

0: Azizam hier bij Feel Good Friday. En daarvoor hoorde je Miles Smith met Hold Me in the Dark. En daarmee is het tijd om terug in de tijd te gaan. Welkom in Hit Memories. Elke vrijdag rond 6:15 duik ik de geschiedenisboeken in. En deze week naar 29 augustus 1987. Ik duik dus in die top 40 van deze datum en ik laat de twee populairste platen van die tijd horen. En ook deze keer staan er weer heerlijke platen in en hoor je ze vaak op de radio? Het antwoord is nee. We beginnen met de nummer 2 en we gaan dan eventjes terug naar de zomer van 1987. Een tijd waarin de bluesrock weer vol door de Nederlandse ether gierde. Op nummer 2 vinden we een Nederlandse plaat. Die op nummer 2 stond in de Nederlandse top 40. Van een man die met zijn gitaar. Die daar met zijn gitaar dus niet alleen harten brak. Maar in dit geval dus ook een huwelijk brak. Het klinkt een beetje als een lastig verhaal. Maar het is toch wel echt een verhaal vol schuldgevoel en verleiding. Robert Cray bracht in 1986 zijn album Strong Persuader uit. En daarop volgde deze single die in 1987 Europa helemaal veroverde. Een nummer over een man die zijn buren hoort ruzieën. Omdat de buurman ontdekt heeft dat zijn vrouw vreemd is gegaan. En ja, dat komt dus allemaal door de zanger zelf. En dat werd dus een enorme hit in Nederland. Het schoot naar de tweede plek in de top 40... en het bleef jarenlang een publieksfavoriet. Dus ja, op nummer 2 in de Hit Memories van 29 augustus 1987... Robert Cray, Right Next Door, Because of Me.
1: 2.

0: Robert Cray, Right Next Door, Because of Me. Dat is de nummer 2 in de Hit Memories van 29 augustus 1987. En we blijven dus op die datum in 1987. En op nummer 1 staat een man die op dat moment al niet meer gewoon een artiest was, maar een wereldwijd fenomeen. Michael Jackson bracht dat jaar zijn langverwachte album Bad uit. En de allereerste single die daarvan verscheen was deze prachtige duetballad met Shida Garrett. Een samenwerking die pas op het allerlaatste moment werd beslist. Jackson die schreef het nummer zelf en produceerde het samen met Quincy Jones. Het werd meteen een gigantisch succes, want de plaat I Just Can't Stop Loving You schoot wereldwijd naar de nummer 1. Waaronder in Nederland, waar het de top van de Nederlandse top 40 bereikte. En wat nou een heel leuk feitje is, de originele albumversie die begon ooit met een gesproken intro waarin Jackson fluisterend een intiem monoloogje hield. En dat nam hij dus op terwijl hij in bed lag. Die intro werd jaren later verwijderd van de singleversies en de meeste heruitgaven, waardoor veel mensen hem dus nog nooit op die manier hebben gehoord. Ik ook niet, moet ik heel eerlijk zeggen. Ook bijzonder, er kwam geen videoclip uit. En dat is voor een nummer van Michael Jackson toch wel een beetje gek. Want in de jaren 80 zat overal bij hem wel een videoclip bij. Maar het nummer had geen beelden nodig. De emotie en de chemie tussen Jackson en Garrett, die deden uiteindelijk gewoon al het werk. Dus terug naar die magische zomer van 1987. De nummer 1 van de Hit Memories van 29 augustus 1987. Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You.
1: 1. Hey.

0: De nummer 1 van 29 augustus 1987. Michael Jackson en Syda Garrett. I just can't stop loving you. Volgende week gaan we natuurlijk weer in een nieuwe lijst duiken met andere muziek. We hebben nog zoveel lijsten te gaan, dus genoeg om weer op te duikelen uit de oude platenkasten. Zometeen in Feel Good Friday vliegen we over de kartbaan. Blijkbaar ben ik daar dus erg goed in. En blijkbaar ben ik ook erg goed in opscheppen voordat ik überhaupt één bocht heb genomen in die baan. Ik ga je er straks meer over vertellen. Ik ben waarschijnlijk niet de enige. En we gaan het hebben over hoe een stelletje weekdieren een half pretpark plat kunnen leggen. Zometeen hoor je meer.
1: Waar

Gaan we nog even naar de situatie op de weg. Er staan nog een paar files. Te beginnen op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Beest en Waardenburg nog een kwartier vertraging. Dan de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en knooppunt Velperbroek is de weg dicht. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt daar via de af- en toerit geleid. Dus dat zorgt voor enige vertraging. Dan de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 10 minuten. Dan gaan we door naar de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweerd. Daar is de weg dicht. Dat komt door een ongeluk, want er zijn nu nog opruimwerkzaamheden aan de gang. De rechter parallelrijbaan die kan gebruikt worden. Dan nog een afsluiting, de A30 Ede richting Barneveld. Tussen Ede-Noord en de aansluiting met de A1 is de weg dicht, ook door wegwerkzaamheden. En de laatste, de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Beuningen en Malden, nog 10 minuten. Het is nu 1 minuut over 6:30. Zometeen hoor je muziek van Cammy Barnes. Ja!

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Binnen een paar weken komen Nederland, België en Luxemburg met een plan om landen sneller maar zorgvuldig richting een EU-lidmaatschap te helpen. Dat zei premier Jette na een EU-top met westelijke Balkanlanden in Montenegro. Astronauten aan boord van het internationaal ruimtestation ISS bereiden zich voor op een mogelijke evacuatie vanwege een groeiend luchtlek. Een 16-jarige jongen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op de Zuidas in Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie. En het miljardentekort bij woningcorporaties is volgens minister Buchholz O'Sullivan nog niet echt opgelost, ondanks nieuwe coalitieplannen. Er is nog bijna 20 miljard euro nodig voor woningbouw en verduurzaming. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Ja, winnen, dat deed hij niet in Britain's Got Talent. Maar ja, hij heeft er wel een hitje mee, hitje gescoord wat mij betreft. Kemi Barnes en Let Me Down hoort hier bij Feel Good Friday. Daarmee is het

Ja, heb jij ook wel eens een grote mond over iets waarvan je niet zeker weet of je het kunt, maar daar wel over zit op te scheppen tegen iedereen? Nou ja, ik wel. En uiteindelijk als blijkt dat je door dom toeval ook daadwerkelijk de beste wordt, ja, dan kan niemand meer eromheen natuurlijk. Ik ben vast niet de enige die dat heeft, die er dan achteraf dan ook nog alles lekkerder zit in te wrijven natuurlijk. Het ging bij mij om karten afgelopen week. Ik had een afdelingsuitje, had ik ook mede georganiseerd. Dus je raadt het al, de afgelopen weken stond in het teken van: ik ga lekker keihard iedereen inmaken. Grootspraak, hè, je begrijpt het wel. Maar goed, hè, ik stond uiteindelijk wel op die kartbaan, op het afdelingsuitje. Helm op, overal aan. Zo'n ding dat altijd net te strak zit. Alsof het je alvast wil voorbereiden op de vernedering die gaat komen. Ja, en ik liep rond alsof ik de officiële kartambassadeur van Nederland was. Ja, jongens, karten, dat zit gewoon in mijn bloed. Terwijl ik dan in werkelijkheid vooral ervaring had met het racen naar bijvoorbeeld een koffiemachine. Dat is toch wel van een heel andere koek. Mijn collega's die keken me elke keer aan met zo'n typische blik van: hé joh, lul maar lekker een end weg, als jij maar gelukkig bent. En dan knikten ze er zo bij, zo'n knikje dat eigenlijk betekent: als jij straks als laatste eindigt, dan gaan we dit nooit meer vergeten. Nou ja, gaan we het ooit nog vergeten? Dat is de vraag. We stapten in die kart, motoren bromden, adrenaline die steeg natuurlijk, en ik voelde me op het circuit natuurlijk. Nou ja, hoe zou je dat zeggen? Alsof ik in een slechte actiefilm zat waarvan ik de held speelde die niemand besteld had. Dat is toch altijd leuk als je zo'n persoon bent? Want die race begon, collega's die schoten weg alsof ze dachten dat de finishlijn bij de uitgang van het gebouw lag. Er werd gebeukt en geduwd en geremd op plekken waar geen rem nodig was. Dus ik denk van ja, ga eens aan de kant. En ik gleed gewoon lekker door die scherpe bochten heen. Alsof ik een contract bij Red Bull op de kast had liggen. Geen idee hoe, waarschijnlijk puur toeval. Misschien een komische grap van het universum. Of gewoon daadwerkelijk talent. Ook misschien nog niet over nagedacht. En toen kwam de uitslag. Uiteindelijk had ik de snelste tijd van de hele afdeling. Die stond gewoon op mijn naam. Wat ik nooit had gedacht natuurlijk, maar ik had gewoon de snelste tijd. 1 rondje van 1,2 kilometer, 1 minuut 10, 83. Dus dat is toch heerlijk. Ik keek om me heen, collega's in shock. Iemand mompelde iets over langzamere karts en de ander die vroeg of de tijdwaarneming misschien kapot was. Maar ja, het stond er echt. En dan kan ik het natuurlijk niet laten, dan moet ik het invrijven. Met de finesse van een peuter die net heeft geleerd dat hij "ik heb gewonnen" kan schreeuwen. Dus ik zei het natuurlijk hardop, luid en duidelijk, met die zelfverzekerdheid dat iemand normaal gesproken alleen voor de spiegel oefent, en zegt: zie je nou wel dat ik de snelste was? En sindsdien, elke meeting, elke koffiepauze, elke teamscall: goedemiddag allemaal, wist je trouwens dat ik de snelste was met karten? Nou ja, het blijft natuurlijk altijd leuk, hè? Iedereen natuurlijk dan weer lachen van: ja, inderdaad, we weten het nu wel. Sommige dingen moet je gewoon blijven herhalen, soms voor de wetenschap, soms voor je eigen afdeling, of gewoon überhaupt voor de geschiedenis. En tot zover. Oh. Dan is het nu tijd voor een artiest die toch wel heel groot is geweest. Die altijd op het podium stond en alles gaf. Een soort mini-musical zou je het kunnen noemen. Meat Loaf, I'd Lie For You, And That's The True. Hoor je nu bij Feel Good Friday.

Het blijft toch een heerlijk bombastisch nummer van Meat Loaf. I'd Lie For You and That's The Truth hier bij Feel Good Friday. Dan, stel je voor, je ziet een elektriciteitskast in de hoek van een park staan. En zit onder het slijm en een soort kiezels dat ervoor verspreid liggen. Wat doe je dan? Even een kijkje nemen? Lijkt mij niet heel fris. En wat je dan in zo'n kast aantreft, dat is al helemaal verschrikkelijk voor de meeste mensen. Helemaal als je molluscofobie hebt. Oftewel een fobie voor slakken. In een pretpark, de Waarbeek in Hengelo, is een groep naaktslakken verantwoordelijk geweest voor een heuse stroomstoring. Dus niet de Belastingdienst, niet een falende transformator, maar een stel glibberige saboteurs dat de elektriciteitskast binnen is gekropen. En daardoor veroorzaakten ze dus kortsluiting. Vermoedelijk door hun slijmspoor. Moet ik al niet aan denken, bah. 5 attracties moesten uiteindelijk dicht, waaronder een familieachtbaan en een theekopjesattractie. Ja, en die slakken zelf, ja, die hebben het overleefd en zijn in veiligheid gebracht, meldt het park op Instagram. En dan denk ik van ja, leuk dat die slakken in de veiligheid zijn gebracht, maar zou je toch niet eerst bij die mensen kijken in die vastgelopen attracties? De technische dienst, nou, die was gelijk druk bezig met die attracties aan de praat krijgen. Die draaide snel alweer. De rest moest nog even geduldig wachten in ieder geval. Want 1 van de 5, dat ging wel rap, maar de andere niet. Uiteindelijk kreeg het pretpark wel weer alles aan de praat. Maar goed, dan moet je nog wel weer al die glibberzooi natuurlijk weer opruimen. Bezoekers die er waren van de week, die kregen vrije kaartjes als compensatie. Want niets zegt sorry dat onze stroomvoorziening is gesaboteerd door een stel weekdieren. Zoals een gratis terugkomdagje. Dus ja, wel heel erg attent natuurlijk. En zo bewijzen naaktslakken opnieuw dat ze misschien heel langzaam zijn, maar een impact, ja, die is in dit geval bliksemsnel.

Hard and Alone hier bij Feel Good Friday. En daarvoor hoorde je Sian Ducro en Little Dreaming. Dat is toch ook nog wel een heerlijk zomernummertje trouwens, die je niet heel vaak hoort. Maar goed, die heb je dus van mij alvast wel gekregen, want het regent nog steeds pijpenstelen. Dus een zomernummertje, die kunnen we wel gebruiken inderdaad. In ieder geval is het het einde van deze uitzending. Volgende week dan ben ik er uiteraard gewoon weer. En dan met een nieuwe Hit Memories. We gaan terug in de tijd naar een specifieke datum. En dan horen we weer nummers die we niet zo vaak horen. En dat is toch gewoon lekker zo vlak voor het weekend. Even lekker nostalgisch zijn. En ook natuurlijk volgende week weer een nieuwe plaatsnaam of fabelkraam. Ik ben toch altijd wel nieuwsgierig als je dan op vakantie gaat, of je er misschien überhaupt wel al lang zou komen. Als je bijvoorbeeld naar België gaat, daar hebben we het al een keertje over Jezus-eik gehad. Nou ja, dan kom je vrij makkelijk langs. Dus ga vooral op onderzoek uit deze zomer. Misschien komen we nog wel eens heel raars tegen. Laat het mij dan vooral weten. Dat is wel belangrijk. Wil je nou meer Feel Good Friday? Ga dan naar Spotify, Leslie Gersen. Daar kun je de playlist opzoeken. Dan kan je de muziek van Feel Good Friday gewoon nog lekker een keertje luisteren. Feel Good 21st Century Hits. Of anders de playlist Music Night All Out of 60s to 90s. Ja, dus die tweede vooral wat oudere platen en die eerste vooral wat nieuwere platen. Dat is toch heerlijk als je gewoon zo vlak voor het weekend bent. Ik zou zeggen, geniet van je weekend. Luister volgende week vooral weer. Regen niet weg, anders gewoon lekker met de voetjes op de bank. Ik zou zeggen, tot volgende week.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het gebruik van staalslakken moet in principe worden verboden, tenzij het materiaal aantoonbaar veilig is voor mens en milieu, schrijft staatssecretaris Bertram van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Staalslakken zijn restmateriaal uit de staalproductie en worden nu nog gebruikt in de wegenbouw als goedkoop bouwmateriaal. Het kabinet wil strengere regels omdat er zorgen zijn dat het materiaal schadelijke stoffen kan lekken als het nat wordt. Eind dit jaar wordt er besloten over een verbod. Het Europese migratiepact dat over een week ingaat zorgt volgens asielminister Van den Brink niet voor extra problemen in Ter Apel. De Immigratie- en Naturalisatiedienst start dan met een nieuw systeem dat voorlopig alleen daar wordt gebruikt. Daardoor kunnen aanmeldingen uit Budel niet meer worden afgehandeld, maar volgens de minister is Ter Apel daarop voorbereid. Het migratiepact moet in heel Europa zorgen voor strengere en snellere asielprocedures aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden nadat hij bewusteloos in het water werd gevonden bij de Brouwersdam. Hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen snel ter plaatse en hebben nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren. Maar dat bleek tevergeefs, zo meldt de politie. Hoe het incident precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. Eerder deze week overleed in Rokkanje al een kitesurfer door een noodlottig ongeval. Het ging daarbij volgens de politie om een val in de duinen door de harde wind. En het wereldwijde aanbod en de consumptie van vlees stegen de laatste 60 jaar sterk, zo blijkt uit een nieuw rapport van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Gemiddeld eten mensen veel meer kip- en varkensvlees dan vroeger, terwijl de consumptie van rundvlees ongeveer gelijk bleef. De totale vleesconsumptie per persoon is bijna verdubbeld sinds 1961. In rijke landen is het verbruik juist hoog, in armere landen veel lager. De veehouderij blijft daarbij een grote bron van broeikasgassenuitstoot. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
3: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het gebruik van staalslakken moet in principe worden verboden, tenzij het materiaal aantoonbaar veilig is voor mens en milieu, schrijft staatssecretaris Bertram van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Het Europese migratiepact dat over een week ingaat zorgt volgens asielminister Van den Brink niet voor extra problemen in Ter Apel. Bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden nadat hij bewusteloos in het water werd gevonden bij de Brouwersdam. En het wereldwijde aanbod en de consumptie van vlees stegen de laatste 60 jaar sterk, zo blijkt uit een nieuw rapport van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

104.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Asielzoekers die al in Nederland zijn moeten mogelijk nog tot 3 jaar extra wachten op een beslissing over hun aanvraag. Dat schrijft asielminister Van den Brink de Tweede Kamer. Door het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat, krijgen nieuwe asielaanvragen vanaf volgende week voorrang. Volgens de minister voorkomt een aangepaste werkwijze dat de wachttijden oplopen tot 8 of 10 jaar. Maar Vluchtelingenwerk Nederland en asieladvocaten noemen 3 jaar extra wachten nog onacceptabel lang. Het lichaam dat deze week werd gevonden bij de Franse plaats Fleurance is inderdaad van de vermiste 11-jarige Liana, bevestigt het Franse Openbaar Ministerie. Het meisje was sinds eind vorige week spoorloos en werd gevonden in een silo van een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld en wordt onderzocht. In de zaak zit een 41-jarige man vast. Het is de vader van een vriendinnetje van Liana. Zondag wordt er in Fleurance een stille tocht gehouden ter nagedachtenis aan het meisje. Het gebruik van staalslakken moet in principe worden verboden, tenzij het materiaal aantoonbaar veilig is voor mens en milieu, schrijft staatssecretaris Bertram van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Staalslakken zijn restmateriaal uit de staalproductie en worden nu nog gebruikt in de wegenbouw als goedkoop bouwmateriaal. Het kabinet wil strengere regels omdat er zorgen zijn dat het materiaal schadelijke stoffen kan lekken als het nat wordt. Eind dit jaar wordt er besloten over een verbod. En een van de veroordeelden voor de kunstroof in het Drents Museum heeft vanuit de gevangenis een kledingmerk opgezet dat verwijst naar de roof. De dader kreeg vandaag net als 2 anderen 47 maanden cel opgelegd. Onder de naam Book Arrest verkoopt hij kleding met afbeeldingen van de gestolen helm van Cotofonisti erop. Die naam is een woordspeling op de stad Boekarest, waar de kunstschatten oorspronkelijk werden tentoongesteld. De webshop heeft als postadres de gevangenis waar de man nu vast zit. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Asielzoekers die al in Nederland zijn moeten mogelijk nog tot 3 jaar extra wachten op een beslissing over hun aanvraag. Door het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat, krijgen nieuwe asielaanvragen vanaf volgende week voorrang. Het lichaam dat deze week werd gevonden bij de Franse plaats Fleurance is inderdaad van de vermiste 11-jarige Liana. Het gebruik van staalslakken moet in principe worden verboden, tenzij het materiaal aantoonbaar veilig is voor mens en milieu, schrijft staatssecretaris Bertram van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. En een van de 3 vandaag veroordeelden voor de kunstroof in het Drents Museum heeft vanuit de gevangenis een kledingmerk opgezet dat verwijst naar de roof. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Aardeveld, Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Ter Schuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het Frans Openbaar Ministerie onderzoekt of Israël zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden en marteling bij de behandeling van de Franse activisten op de hulpconvooiboten naar Gaza. De activisten van de Global Sumut Flotilla werden vorige maand door Israël op zee tegengehouden. Opvarenden melden mishandelingen, vernederingen en zelfs seksueel geweld tijdens hun detentie. Maar de Israëlische gevangenisdienst ontkent die beschuldigingen en noemt ze totaal ongegrond. Asielzoekers die al in Nederland zijn, moeten mogelijk nog tot 3 jaar extra wachten op een beslissing over hun aanvraag. Dat schrijft asielminister Van den Brink de Tweede Kamer. Door het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat, krijgen nieuwe asielaanvragen vanaf volgende week voorrang. Volgens de minister voorkomt een aangepaste werkwijze dat de wachttijden oplopen tot 8 of 10 jaar. Maar Vluchtelingenwerk Nederland en asieladvocaten noemen 3 jaar extra wachten nog onacceptabel lang. Het lichaam dat deze week werd gevonden bij de Franse plaats Fleurance is inderdaad van de vermiste 11-jarige Liana, bevestigt het Franse Openbaar Ministerie. Het meisje was sinds eind vorige week spoorloos en werd gevonden in een silo van een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld en wordt onderzocht. In de zaak zit een 41-jarige man vast. Het is de vader van een vriendinnetje van Liana. Zondag wordt er in Fleurance een stille tocht gehouden ter nagedachtenis aan het meisje. En een van de veroordeelden voor de kunstroof in het Drents Museum heeft vanuit de gevangenis een kledingmerk opgezet dat verwijst naar de roof. De dader kreeg vandaag net als 2 anderen 47 maanden cel opgelegd. Onder de naam Book Arrest verkoopt hij kleding met afbeeldingen van de gestolen helm van Cotofonisti erop. Die naam is een woordspeling op de stad Boekarest waar de kunstschatten oorspronkelijk werden tentoongesteld. De webshop heeft als postadres de gevangenis waar de man nu vastzit. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.

jaren 80. Je hoorde Ice House en Crazy Heels openen van Club 1 als een zacht. Jawel, we zijn er weer. Mijn naam is Jerry van Voort en ik ben weer terug. Ja, een lekkere springbreak gehad van april tot en met mei. En gewoon lekker genoten van een vakantie in Portugal, Engeland en Zuid-Frankrijk. Nu gaan we weer lekker tegenaan en dankjewel trouwens nog Lex Deurlacher. En de man met koninklijke onderscheiding, Arjan van

Guetta en Sia, je hoorde Titanium, daarvoor nog Shaggy en Hey Sexy Lady, samen met Brian en Tony Gold. En ook hier op A1 Radio hoorde je BTS en Swim. Het is een tijdje stil geweest rondom BTS, niet zo raar, want deze Koreaanse mannen die moesten in dienst. Dus vandaar dat een tijdje geen nieuwe productie van hen werden uitgebracht. Ja, welkom terug bij Club Engelse Zachte, normale editie. Mijn naam is Jerry van Voort en ik zei net al, mijn dank is groot voor Arjan van de Bunt en Lex Deurlacher. Ze hebben tijdens mijn afwezigheid nog eens een keer het programma overgenomen. Als een dolle beestenboel, heb ik me tenminste laten vertellen. Hey, we zitten hier op de Veluwe, in onze studio in Nijkerk. En ja, weet je wat het leuke is? Op de Veluwe, daar merk je echt goed als het weer lente en zomer is. Er zijn weer leuke dingen te doen. En wat er om te doen is hier in de streek, dat ga je straks allemaal van mij horen. En natuurlijk hebben we ook nog de beste muziek voor je klaarstaan. A1 Radio, op de kabel, op FM, op het internet en op de televisie. Kortom, je vindt ons overal, je hoeft ons echt niet te missen. Meer details over ons vind je op de website www.a1mediagroep.nl. Dat is www.a1mediagroep.nl. Straks heb ik voor jou nog Taylor Swift. Die leuke plaat Waka komt eraan. Maar eerst even dit. En daarvoor gaan we de gitaren pakken. En even terug naar 1987.

een lekkere zomer. Het was dit een hit. Guns N' Roses. En de Paradise City hier op A1 Radio. Welkom. 93.5 en 106.8 FM. Goedenavond.

93.5 en 106.8 FM in de lucht. In Nijkerk, Barneveld, Amersfoort, Soest, Soesterberg, Garderen, Harderwijk, Ermelo, Putten, Zeewolde, Baarn, Bunschoten, Spakenburg, Voorthuizen, Leusden en Woudenberg. Dit is twee uur lang Club 1068 op A1 Radio. Kijk voor jouw kabelfrequentie op www.a1mediagroep.nl.

Nuano en Ems, Waka hoorde je. En daarvoor nog Guns N' Roses en de Paradise City uit de jaren 80 hier op A1 Radio. Ben je benieuwd wat het weer gaat doen het komend weekend? Nou, daarvoor moet je zeker blijven luisteren, want over enkele ogenblikken krijg je de updates van het nieuws en weer. En tot die tijd, Denise Williams, and let's hear it for the boy.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het Frans Openbaar Ministerie onderzoekt of Israël zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden en marteling bij de behandeling van de Franse activisten op de hulpconvooiboten naar Gaza. Asielzoekers die al in Nederland zijn moeten mogelijk nog tot 3 jaar extra wachten op een beslissing over hun aanvraag. Door het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat, krijgen nieuwe asielaanvragen vanaf volgende week voorrang. Het lichaam dat deze week werd gevonden bij de Franse plaats Fleurance is inderdaad van de vermiste 11-jarige Liana. En een van de 3 vandaag veroordeelden voor de kunstroof in het Drents Museum heeft vanuit de gevangenis een kledingmerk opgezet dat verwijst naar de roof. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Iedere vrijdagavond van 9 tot 11. Dit is Club 1068.

Taylor Swift en Open Light hier op A1 Radio. We hebben even wat informatie, want Nijsoko komt eraan. Dat is een bekende Nijkerkse zomeravondcompetitie met sport, muziek, gezelligheid en nog veel meer. En dat is van 18 juni tot en met 12 juli op Sportpark De Burgt. En het is vooral leuk als je van festivalachtige sfeer houdt. Nijsoko 2026 dus, van 18 juni tot en met 12 juli. Het is tijd voor muziek uit de jaren 80. De jaren 80 worden sterk vertegenwoordigd ook hier bij Club 1 of Zacht op A1 Radio. Een hele mooie van lang geleden, een echt klassieker. Luister naar Toto en Africa.

legendarische classics uit de jaren 80. Tot stampende hits van vandaag de dag. Club 1068. Jerry van Voort. Op A1 Radio.

Shakira hoorde je hier op A1 Radio. Daarvoor uit Brabant, Gers Pardoel en bagagedrager samen met Seth. En ook nog hoorde je Toto met Africa. Morgen is het weer, de Silentijn Grill Days 2026 bij Landgoed de Silentijn. Op 7 juni is dat dus. Een grote barbecue en outdoor cooking evenement. Met demo's, eten en drankjes. Morgen dus, de Silentijn Grill Days bij Landgoed de Silentijn. Hier in Nijkerk. En dit is Gino Vanelli.

eerste uur. Club Engelse Zacht zit weer bijna op voor deze vrijdagavond. Maar niet getreurd, want zometeen begint de tweede uur. Nog een vol uurtje genieten van muziek en informatie hier uit de streek. Dit is Michael Oldfield en Maggie Riley.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij twee zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. Techbedrijf Meta Platforms overweegt een aandelenverkoop van tientallen miljarden dollars om extra te investeren in kunstmatige intelligentie. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp wil dit jaar al tot 145 miljard dollar investeren in AI-infrastructuur zoals datacenters. Het bedrijf volgt daarmee het voorbeeld van Alphabet, moederbedrijf van Google en YouTube, dat ook al extra kapitaal voor AI-investeringen aankondigde. Het Franse Openbaar Ministerie onderzoekt of Israël zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden en marteling bij de behandeling van de Franse activisten op de hulpconvooiboten naar Gaza. De activisten van de Global Sumut Flotilla werden vorige maand door Israël op zee tegengehouden. Opvarenden melden mishandelingen, vernederingen en zelfs seksueel geweld tijdens hun detentie. Maar de Israëlische gevangenisdienst ontkent die beschuldigingen en noemt ze totaal ongegrond. En een Turkse vissersboot is gezonken na een aanval voor de kust van de door Rusland bezette Krim, dat meldt de Turkse kustwacht. Er konden 5 opvarenden worden gered door een andere vissersboot, maar 1 van hen overleed later onderweg naar Turkije. 4 anderen raakten gewond. Wie er verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet duidelijk en wordt onderzocht. Op de Zwarte Zee vinden regelmatig incidenten plaats door het al 4 jaar durende conflict tussen Rusland en Oekraïne. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
3: Every weekend at your favorite radio station. Groovy and funky sound with Jerry Van Voort. Enjoy the weekend.

productie, ook weer uit de jaren 80. Je hoorde hier op A1 Radio Genesis and the Land of Confusion. Dat was ook een bijzondere videoclip met al die poppen van Spitting Image. Je weet wel, al die wereldleiders die met elkaar op de vuist gingen. Hey, wat dacht je ervan? Heb jij zin in iets moois te zien? Bijvoorbeeld een mooie tuin of zo?

is Club 1068 bij A1 Radio. Wil je dit programma nogmaals beluisteren of bekijken? Bezoek dan onze website www.a1mediagroep.nl. Dit is A1 Radio, live vanuit Midden-Nederland.

voor YouTube, Topic en I Adore You. En ook nog hier op A1 hoorde je George Michael met die geweldige trompetten erin op saxofonist en Careless Whisper. Ja, ook sportief Nijkerk komt eraan zijn trekken, want ik heb begrepen dat op 19 en 20 juni is weer de sportmarathon. Dus ga vast weer eventjes extra oefenen, dat je weer helemaal topfit bent voor 19 en 20 juni. Zwemmen, dat zit er volgens mij niet bij, maar dat nummer, ja, wordt weer gezongen door artiest. Die gaat over zwemmen, Teddy Swims en de Bad

I Can Love You, de voor Teddy Swims en de Bad Dreams. En ja, het is zo lekker om vandaag weer een radioprogramma te maken. Voor het eerst weer sinds pak een beet 2 maanden. En sommige mensen vragen mij, hoe voelt dat nou? Dat zal ik je vertellen. Het voelt alsof je vanuit de winter in één keer lekker in het eerste lentezonnetje zit. Dat is zo genieten, echt waar. Of een lekker glas wijn na een drukke werkdag of zo. Zo voelt dat ongeveer. Kortom, het is weer genieten. Met op je radio Jimmy Cliff en The Reggae Night. Zometeen de updates van het nieuws en weer. Dus hou hem lekker aan.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij twee zware geweldzaken in Denemarken. Techbedrijf Meta Platforms overweegt een aandelenverkoop van tientallen miljarden dollars om extra te investeren in kunstmatige intelligentie. Het Franse Openbaar Ministerie onderzoekt of Israël zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden en marteling bij de behandeling van de Franse activisten op de hulpconvooiboten naar Gaza. En een Turkse vissersboot is gezonken na een aanval voor de kust van de door Rusland bezette Krim, dat meldt de Turkse kustwacht. Er konden 5 opvarenden worden gered door een andere vissersboot, maar 1 van hen overleed later onderweg naar Turkije. 4 anderen raakten gewond. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Ze hebben toch een mooie eigen stijl, hè? Sommieu hoorde je Dark Before the Dawn. We hebben trouwens nog wat nieuws, want de Meer voor Mannendag komt eraan op zaterdag 20 juni vanaf 10 uur 's morgens in het centrum van Voorthuizen. Wat is dat? Nou, het zal een teken staan van een dag vol met brute, stoere mannendingen. Het is de Meer voor Mannendag, de naam zegt het al, een dag samengesteld met iets meer aandacht voor de mannen en de grote jongens. Meer details hierover vind je op de website visitvoorthuizen.nl. Dit is muziek van Donna Summer. This time, I know it's real op A1 Radio. Goedenavond.

I Just Might. Bruno Mars hoorde je ervoor, Donna Summer. And This Time I Know It's For Real. We hebben nog een aantal evenementjes voor je opgezocht die in Voorthuizen zijn de komende periode. We hebben op 4 juli het Nationaal Kampioenschap Dwelorkesten. 7 tot met 9 juli de Fiets Driedaagse. Op 11 juli de Wilbrink Rommelmarkt. En 11 juli is er ook een sportevenement dat heet Voorthuizen Loopt. En hou je van een braderie, dan ben je welkom op 14 juli met de Voorthuizer Braderie. Meer details vind je op de website visitvoorthuizen.nl. Dit is muziek uit Nederland van lang geleden. De Dolly Dots en Don't Give Up.

Op FM, kabel, glasvezel, web en app. Dit is A1 Radio. Met op vrijdagavond Club 1068. Presentatie Jerry van Voort.

Harry Styles. American Girls hoorde hier op A1 Radio. Daarvoor de kroegenplaat Robert van Heen met en Donnie. Moet dat nou? En ook nog de Dolly Dots met Don't Give Up. Dit was hem weer. Club Engelse Zacht op deze vrijdagavond. Ik hoop dat je hebt genoten. Het was weer mijn comeback hier op de radio. Ik ben er dus lekker even een tijdje tussenuit geweest in verband met vakanties. Maar het is ook weer heerlijk om radioprogramma's te maken. Volgende week ben ik er ook weer. Ook dan weer een nieuwe Club Engelse Zacht van 9 tot 11. Zometeen veel plezier met DJ Tony in de mix. En dit is de laatste van Gloria Estefan, Falling in Love. Fijn weekend, bye bye.

0: radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. Techbedrijf Meta Platforms overweegt een aandelenverkoop van tientallen miljarden dollars om extra te investeren in kunstmatige intelligentie. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp wil dit jaar al tot 145 miljard dollar investeren in AI-infrastructuur zoals datacenters. Het bedrijf volgt daarmee het voorbeeld van Alphabet, moederbedrijf van Google en YouTube, dat ook al extra kapitaal voor AI-investeringen aankondigde. En een Turkse vissersboot is gezonken na een aanval voor de kust van de door Rusland bezette Krim. Dat meldt de Turkse kustwacht. Er konden 5 opvarenden worden gered door een andere vissersboot, maar 1 van hen overleed later onderweg naar Turkije. 4 anderen raakten gewond. Wie er verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet duidelijk en wordt onderzocht. Op de Zwarte Zee vinden regelmatig incidenten plaats door het al 4 jaar durende conflict tussen Rusland en Oekraïne. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: A1 Radio.
3: Your ultimate dance radio. Starts now.
4: DJ Tone.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee. Dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
3: Your ultimate dance radio starts now.
4: DJ Tone.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee. Dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanta teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

En deze. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is AE Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. AE Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken.